0: klaar voor een ouderwets gezellige hemelvaartsdag? In Aarle-Rikstel bij het jongerencentrum Oja hoef je op donderdag 14 mei niet ver te zoeken voor de perfecte combinatie van dorpse gezelligheid en een stevig feestje. Terwijl de traditionele jaarmarkt het dorp transformeert in een sfeervol lint van kraampjes en snuisterijen, bereidt jongerencentrum zich voor op een middag vol energie. Zodra de voeten moe zijn van het slenteren over de markt, gooit Oja de deuren wagenwijd open. Vanaf 2 uur gaat het dak er officieel af. Geen verre import, maar de eigen DJ's van het huis gaan achter de knoppen knallen. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
2: OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

beleefde hits. OSR 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR non-stop nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Yeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In de vroege ochtend van donderdag 7 mei heeft een ongeval plaatsgevonden aan de steenakker in Oplo. Het betrof een forse aanrijding tussen een personenauto en een vrachtwagen. De weg was in beide richtingen afgesloten tussen Elsendorp en de locatie van het incident. De rijbaan lag bezaaid met brokstukken terwijl de personenauto totaal los was en de vrachtwagen aanzienlijke schade heeft opgelopen. Een persoon raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zowel de auto als de vrachtwagen werden afgesleept door een berger. Als gevolg van het incident was er tijdelijk geen doorgang mogelijk. Donderdagmiddag is er aan de Elisabethplaats in Gemert een man aangehouden. De man had bij de Lidl aan de Grootmeesterstraat voor ruim €190 aan boodschappen meegenomen en vergat hierbij af te rekenen. Toen winkelpersoneel de man daarop aansprak, ging hij er vandoor zonder de spullen. Korte tijd later is de man bij de Netorama opgepakt voor opnieuw een winkeldiefstal. Volgens een getuige zou de man er ook met een elektrische fiets vandoor willen gaan, maar werd hij op tijd aangehouden. De politie kwam ter plaatse en heeft de man aangehouden. Het bevrijdingsvuur voor Boekel is in Wageningen opgehaald. Lopers van Runfit, Marga en andere gemeentelopers vertrokken op 4 mei om middernacht om het vuur in Wageningen op te halen. Via een estafetteloop brachten zij het naar Venhorst en Boekel. Rond 9 uur werden de lopers in Venhorst op het plein verwacht voor een eerste tussenstop. Burgemeester en wethouders ontvingen de groep bij de kei, waar het bevrijdingsvuur werd ontstoken en de vrijheid bezongen. De loopgroep vervolgde de weg richting Boekel. Op het evenemententerrein aan de waterval kon ieder lopend of met de fiets aansluiten bij de estafettelopers. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Yeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrand, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrand. Het bevrijdingsvuur voor Boekel is in Wageningen opgehaald. Lopers van Runfit, Marga en andere gemeentelopers vertrokken op 4 mei om middernacht om het vuur in Wageningen op te halen. Via een estafetteloop brachten zij het naar Venhorst en Boekel. Rond 9 uur werden de lopers in Venhorst op het plein verwacht voor een eerste tussenstop. Burgemeester en wethouders ontvingen de groep bij de kei, waar het bevrijdingsvuur werd ontstoken en de vrijheid bezongen. De loopgroep vervolgde de weg richting Boekel. Op het evenemententerrein aan de waterval kon ieder lopend of met de fiets aansluiten bij de estafettelopers. In Gemert-Bakel en omliggende dorpen werd afgelopen jaar zeker 10 bananendozen bloembollen ingezameld. Zaterdag planten vrijwilligers uit de buurt Hagelkruis en Elsendorp de bollen. Het perceel burgemeester Diepstratenlaan Hagelkruis in Bakel werd snel volgezet door buurtbewoners. Gemeentemedewerkers Pat, Rick en Martijn maakten de grond los en zaaiden deze na het planten in met bloemrijk graszaad. Nu is het wachten tot het zaad zijn werk gaat doen en de bollen in het voorjaar een kleurrijke toegang van de buurt wordt. Initiatiefneemster Helmi Kanters hoopt op een kleurrijke toegang van de buurt in het voorjaar. Donderdagmiddag is er aan de Elisabethplaats in Gemert een man aangehouden. De man had bij de Lidl aan de Grootmeesterstraat voor ruim €190 aan boodschappen meegenomen en vergat hierbij af te rekenen. Toen winkelpersoneel de man daarop aansprak, ging hij er vandoor zonder de spullen. Korte tijd later is de man bij de Nettorama opgepakt voor opnieuw een winkeldiefstal. Volgens een getuige zou de man er ook met een elektrische fiets vandoor willen gaan, maar werd hij op tijd aangehouden. De politie kwam ter plaatse en heeft de man aangehouden. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de

0: Kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR non-stop nacht.

wat wij niet samen deden. Opeens was ik je kwijt. Lang al niet geleden. Het lijkt een eeuwigheid. Die loos verstreken tijd loopt nu eindelijk op zijn eind. Ik heb er naar uitgekeken.

wasje al die dagen. Hoe is het jou vergaan? Of moet ik dat niet vragen? Komt er ook niet op aan. Het is goed zoals het is. Wij hier nu, dit moment. Wat telt is niet alle gemis, maar dat je er weer bent.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Vandaag is een driedaags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 3 mensen aan het virus overleden. In totaal zijn er nu 8 mogelijke besmettingen gemeld. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Aanmeren mag het daar niet. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. De man die is opgepakt na de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag van donderdagavond blijft voorlopig vastzitten. Maandag wordt de 37-jarige verdachte voorgeleid. Het Openbaar Ministerie sluit geen enkel scenario uit over het motief van de explosie. Justitieminister Van Weel denkt dat hij politiek gemotiveerd was. Premier Jetten noemt de explosie een aanval op de partij. Er vielen geen gewonden terwijl er tientallen jongeren in het gebouw aan het vergaderen waren. De Amerikaanse regering heeft tientallen geheime documenten over UFO's openbaar gemaakt. In de documenten staat ook een melding van een onbekend vliegtuig voor de kust van Zeeland in 1948. Toen meldden Amerikaanse bemanningsleden een toestel dat extreem snel vloog en rooksporen achterliet. Critici noemen de onthullingen een afleidingsmanoeuvre van Trumps politieke problemen, zoals de Epstein-files en de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pioront, regiobreek.
3: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In de vroege ochtend van donderdag 7 mei heeft een ongeval plaatsgevonden aan de steenakker in Oplo. Het betrof een forse aanrijding tussen een personenauto en een vrachtwagen. De weg was in beide richtingen afgesloten tussen Elsendorp en de locatie van het incident. De rijbaan lag bezaaid met brokstukken terwijl de personenauto totaal los was en de vrachtwagen aanzienlijke schade heeft opgelopen. Een persoon raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zowel de auto als de vrachtwagen werden afgesleept door een berger. Als gevolg van het incident was er tijdelijk geen doorgang mogelijk. In de gemeente Boekel is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de locatie Neerbroek 15C. Deze aanvraag, officieel ingediend op 29 april, betreft expliciet het afwijken van de thans geldende regels zoals vastgelegd in het omgevingsplan. De initiële indiening van de aanvraag heeft direct betrekking op vergunningplichtige activiteiten die gepland zijn of reeds plaatsvinden op het adres Neerbroek 15C in Boekel. Belanghebbenden dienen er rekening mee te houden dat het momenteel niet mogelijk is om bezwaar aan te tekenen tegen deze specifieke aanvraag. Gemert organiseert op 9 en 10 januari 2027 het Nederlands kampioenschap veldrijden. Het parcours rond Kasteel Gemert, door het centrum en de kasteeltuinen, is dan het strijdtoneel. Dit evenement verbindt historie, topsport en inspiratie. Een unieke beleving. De basis ontstond in 2023 na het WK-goud van Guus van den Einde op de Mixed Relay. Zijn huldiging leidde tot het idee en contact tussen burgemeester Van Veen en de KNWU. RNTC Buitenlust werkt plannen uit en Bas van der Laar stelt het kasteel beschikbaar. Daarmee ontstaat een setting waarin sport en omgeving elkaar versterken.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij de brand in Amsterdam gaat het om een grote hoeveelheid schroot en worden er harde knallen gemeld. In Zwalmen staat metaalafval in brand. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een driedaags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Volgens de Verenigde Staten houdt het staakt het vuren in het Midden-Oosten stand. Maar het Amerikaanse leger heeft daar wel luchtaanvallen op 2 Iraanse olietankers uitgevoerd en daarvan video's gepubliceerd. Op satellietbeelden is een olievlek in de Persische Golf te zien. Iran veroordeelt de aanvallen en noemt ze een roekeloos avontuur net nu er een diplomatieke oplossing op tafel ligt. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 3 mensen aan het virus overleden. In totaal zijn er nu 8 mogelijke besmettingen gemeld. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Aanmeren mag het daar niet. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Gemert organiseert op 9 en 10 januari 2027 het Nederlands kampioenschap veldrijden. Het parcours rond Kasteel Gemert, door het centrum en de kasteeltuinen, is dan het strijdtoneel. Dit evenement verbindt historie, topsport en inspiratie. Een unieke beleving. De basis ontstond in 2023, na het WK-goud van Guus van den Einde op de Mixed Relay. Zijn huldiging leidde tot het idee en contact tussen burgemeester Van Veen en de KNWU. RNTC Buitenlust werkt plannen uit en Bas van der Laar stelt het kasteel beschikbaar. Daarmee ontstaat een setting waarin sport en omgeving elkaar versterken. Het bevrijdingsvuur voor Boekel is in Wageningen opgehaald. Lopers van Runfit, Marga en andere gemeentelopers vertrokken op 4 mei om middernacht om het vuur in Wageningen op te halen. Via een estafetteloop brachten zij het naar Venhorst en Boekel. Rond 9 uur werden de lopers in Venhorst op het plein verwacht voor een eerste tussenstop. Burgemeester en wethouders ontvingen de groep bij de kei, waar het bevrijdingsvuur werd ontstoken en de vrijheid bezongen. De loopgroep vervolgde de weg richting Boekel. Op het evenemententerrein aan de waterval kon ieder lopend of met de fiets aansluiten bij de estafettelopers. In Gemert-Bakel en omliggende dorpen werd afgelopen jaar zeker 10 bananendozen bloembollen ingezameld. Zaterdag planten vrijwilligers uit de buurt Hagelkruis en Elsendorp de bollen. Het perceel burgemeester Diepstratenlaan Hagelkruis in Bakel werd snel volgezet door buurtbewoners. Gemeentemedewerkers Pat, Rick en Martijn maakten de grond los en zaaiden deze na het planten in met bloemrijk graszaad. Nu is het wachten tot het zaad zijn werk gaat doen en de bollen in het voorjaar een kleurrijke toegang van de buurt wordt. Initiatief neemt

0: www.radiomaria.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hantavirus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. Het wordt daar zondag om 12 uur verwacht, maar zal niet aanmeren. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. Het schip moet de haven voor dinsdag verlaten, omdat dan het weer omslaat en de ontscheping op zee onmogelijk wordt. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Dayoub zou ook betrokken zijn geweest bij executies. De nieuwe Syrische regering zegt daders van misdrijven onder het Assad-regime te willen vervolgen. Assad zelf leeft sinds zijn vlucht in december 2024 in ballingschap in Rusland. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij de brand in Amsterdam gaat het om een grote hoeveelheid schroot en worden er harde knallen gemeld. In Zwalmen staat metaalafval in brand. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. In de vroege ochtend van donderdag 7 mei heeft een ongeval plaatsgevonden aan de steenakker in Oplo. Het betrof een forse aanrijding tussen een personenauto en een vrachtwagen. De weg was in beide richtingen afgesloten tussen Elsendorp en de locatie van het incident. De rijbaan lag bezaaid met brokstukken terwijl de personenauto totaal los was en de vrachtwagen aanzienlijke schade heeft opgelopen. Een persoon raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zowel de auto als de vrachtwagen werden afgesleept door een berger. Als gevolg van het incident was er tijdelijk geen doorgang mogelijk. Het bevrijdingsvuur voor Boekel is in Wageningen opgehaald. Lopers van Runfit, Marga en andere gemeentelopers vertrokken op 4 mei om middernacht om het vuur in Wageningen op te halen. Via een estafetteloop brachten zij het naar Venhorst en Boekel. Rond 9 uur werden de lopers in Venhorst op het plein verwacht voor een eerste tussenstop. Burgemeester en wethouders ontvingen de groep bij de kei, waar het bevrijdingsvuur werd ontstoken en de vrijheid bezongen. De loopgroep vervolgde de weg richting Boekel. Op het evenemententerrein aan de waterval kon ieder lopend of met de fiets aansluiten bij de estafettelopers. Klaar voor een ouderwets gezellige hemelvaartsdag? In Aarle-Rikstel bij het jongerencentrum Oja hoef je op donderdag 14 mei niet ver te zoeken voor de perfecte combinatie van dorpse gezelligheid en een stevig feestje. Terwijl de traditionele jaarmarkt het dorp transformeert in een sfeervol lint van kraampjes en snuisterijen, bereidt jongerencentrum zich voor op een middag vol energie. Zodra de voeten moe zijn van het slenteren over de markt, gooit Oja de deuren wagenwijd open. Vanaf 2 uur gaat het dak er officieel af. Geen verre import, maar de eigen DJ's van het huis gaan achter de knoppen knallen. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: OSR.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR.

Een man die ook nog enkele jaren bij de E Street Band van Bruce Springsteen gespeeld heeft. Is meneer Little Steven. Je hoorde Little Fruit aan het begin van de nieuwe aflevering van de Weekendstart hier op OZR 920. Zaterdagmorgen 9 mei alweer. Fijn dat je erbij bent. We hebben lekker muziek voor je klaarstaan. Zoals Icehouse. Hey Little Girl.

was een damesband uit Zuid-Afrika en dus ze maakte in de jaren 70 een paar leuke hits. Klouter had het over Substitute. Ook nieuwe muziek wordt niet vergeten. Hier is een nieuwe single van Lady Gaga samen met Ducci. Hier is Runway.

Gezellige muziek op deze zaterdagmorgen. We gingen heel ver terug in tijd met Boudewijn de Groot, het land van Maas en Waal. En daarvoor ook nog het ene ras met Upside Down, hier op OCR 920. Even op de rustige tour met muziek uit Canada van Michael Bublé. Hier is Everything. You're a-

0: make you love me.
1: Hij maakte vooral hits in de jaren 70, maar in de jaren 90 kwam hij nog eens een keer terug met dit nummer, onder andere van Tom Jones, wat er al wat over If Only New Zealand. Ozer 920 met Will.i.am samen met Britney Spears. Hier is Scream and Shout.
2: Bring the action.

0: Lola Airman. Britney, bitch. Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons.
1: Weekend start.

Harry Jekkers en de band, oftewel het klein orkest, gingen terug naar de jaren 80. Laat mij maar alleen. Van de jaren 80 naar de jaren 70. Misschien wel een van de mooiste van Elvis Presley. Hier is My Boy.

Muziek voor elk wat wils uit de speakers van OSR 920. Guus Meeuwis samen met Gers Pardoel en Nergens Zonder Jou. Terug in de tijd, terug naar België met informatie Vaya Condias. Heading for a Fall.

0: with someone new to go through life with you.
1: Hele mooie muziek van heel lang geleden. Uit de eindjaren 50, maar liefst hoor je het mooie Because I Love You van Buddy Holly. Einde van deel 1 van de weekendstart. Dan richt ik het nieuws van 9 uur met Marco Borsato en Margarita.
2: In de verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden.

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse Westelijk Havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Ook daar zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden en is de brand weer aan het nablussen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Er is door de kustwacht 1 overlevende aangetroffen. Bij eerdere aanvallen op boten van vermeende smokkelaars zijn inmiddels zeker 189 mensen gedood. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het mogelijk buitengerechtelijke executies zijn, omdat de VS geen bewijs leveren dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hantavirus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. Het wordt daar zondag om 12 uur verwacht, maar zal niet aanmeren. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. Het schip moet de haven voor dinsdag verlaten, omdat dan het weer omslaat en de ontscheping op zee onmogelijk wordt. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Dayoub zou ook betrokken zijn geweest bij executies. De nieuwe Syrische regering zegt daders van misdrijven onder het Assad-regime te willen vervolgen. Assad zelf leeft sinds zijn vlucht in december 2024 in ballingschap in Rusland. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. Voor 156 VMBO-scholieren in Laarbeek zijn de cruciale eindexamenweken begonnen. Voor ongeveer 82 meiden en 74 jongens die in Laarbeek naar het VMBO gaan, zijn het spannende tijden. De periode markeert het hoogtepunt van jarenlang leren en voorbereiden op een belangrijke stap in hun professionele toekomst. De examens worden de komende weken afgenomen en die bepalen natuurlijk of ze een diploma gaan halen. En dat betekent dat dat ook bepaalt of zij de overstap kunnen maken naar de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs. Het is een intensieve tijd vol spanning en concentratie voor deze jonge Laarbeekse jongens en meiden en we wensen ze heel veel succes. Waterschap Aa Maas heeft aangekondigd om extra te gaan controleren op het onderhoud van sloten. Die controle heet de schouw en is een wettelijke verplichting. Als iemand eigenaar is van een perceel waar een sloot doorheen loopt of een sloot aan grenst, is hij verantwoordelijk voor het onderhoud van die sloten. En dat is belangrijk, want vanwege het extreme weer is er meer hevige regenval. En juist dan moet het overtollige water gemakkelijk en snel via sloten kunnen worden afgevoerd. In Museum De Kluis in Boekel is van donderdag 14 mei tot en met donderdag 18 juni houtsnijkunst te zien van ambachtelijk kunstenaar Joris van Schijndel. Donderdag 14 mei tussen 2 en 4 uur wordt deze expositie geopend. Joris heeft zich toegelegd op het maken van religieuze beelden van linde, eiken of notenhout. De beelden zijn realistisch uitgewerkt, maar kenmerken zich door Joris' eigen stijl met overgeproportioneerde, soms onvolmaakte lichaamsdelen en expressieve gezichten vol emotie en drama. Joris laat soms een deel van het hout onbewerkt, waardoor het oorspronkelijke materiaal zichtbaar blijft. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Weekendstart.
5: I want you to want me.

The Game is People Play werden bezongen door Inner Circle. En ze spreekt daarvoor uit het jaar 70. I Want You to Want Me aan het begin van het tweede gedeelte. Weekend start op deze zaterdagmorgen, de 9e mei alweer. Olivier Vergetnien is hier met So Easy to Fall in Love.

Een eenmalig hitje voor Boy Crazy. That's what love can do hier op OZR 920. Een gigant nu uit de jaren 70. Joe Cocker en High Time We Went.

misschien wel een van de beste live bands van Nederland op dit moment. En ze doen het al jaren. Direct hadden we het over met de Wild Hearts. We gaan terug naar de jaren 70. Doen met de Amerikaanse band Redbone, The Witch Queen of New Orleans. Mario.

Heel populair op dit moment. Somber, we draaiden 12 to 12. Raf, we gaan door Simply Red met de Fairground. En hier is Wim, Freedom.

Paul Simon, een paar weken terug was hij nog in Nederland voor een paar concerten. Dit was een klein hitje van hem van heel wat jaar terug alweer. Vader en dochter. Terug naar de jaren 70 met America. A Horse with No Name.

origineel kwam uit de jaren 60 van de Four Seasons. En dit keer draaien we de uitvoering van Madcom van enkele jaren terug weer. Het heet Begging. Tot zover mijn aandeel op deze zaterdagmorgen. Dan richt ik het nieuws van 10 uur met Henk Westbroek. Waar ze loopt te wandelen. Fijn weekend. Dag.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
2: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Zijn overstap is scherp bekritiseerd door de milieubeweging, omdat Tata Steel Nederlands grootste vervuiler zou zijn. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse Westelijk Havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Ook daar zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden en is de brand weer aan het nablussen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Er is door de kustwacht 1 overlevende aangetroffen. Bij eerdere aanvallen op boten van vermeende smokkelaars zijn inmiddels zeker 189 mensen gedood. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het mogelijk buitengerechtelijke executies zijn, omdat de VS geen bewijs leveren dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Gemertse kermis belooft dit jaar ook weer een vijfdaags feest te worden. En dat feest is van woensdag 13 tot en met zondag 17 mei. Het Ridderplein in Gemert is dan het decor voor alle festiviteiten. De bezoekers verwachten een dynamische combinatie van live muziekoptredens en DJ-optredens. En dat gaat ook gebeuren, want er is voor elk wat wils. Een belangrijk kenmerk natuurlijk is dat de kermis en de optredens gratis toegankelijk zijn. Op 26 en 27 juni organiseren muziekvereniging Elsendorp en carnavalsvereniging De Pilfruiters een nieuw tweedaags evenement in de Dompelaar. Het heet Amazing. En dit evenement is bedoeld om de gemeenschapszin te versterken en een muzikaal programma te bieden. De samenwerking tussen deze twee verenigingen markeert ook een bijzondere stap in de programmering van de dorpsactiviteit van Elsendorp. Het doel is om een breder publiek aan te spreken. Amazing belooft een divers aanbod van optredens en activiteiten, waarmee de organisatoren hopen een nieuwe traditie te starten. De succesvolle samenwerking tussen muziek en kunst van 12 april in het Anker in Beek en Donk krijgt een vervolg. Vanaf 16 mei om 2 uur 's middags start de expositie in Kunstpodium het Oude Raadhuis. De werken zijn hier te zien tot en met 31 mei op zaterdagen en zondagen tussen 2 en 5 uur 's middags. Bezoekers kunnen tijdens deze periode al een veilingbod op de werken uitbrengen. Leden van de Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning zorgen in de weekenden overigens ook nog voor live muziek. Op zaterdag 6 juni zijn de kunstwerken onderdeel van de kunstroute Laarbeek. En s'avonds is dan de grote finale. En dat is een veiling met slotconcert in het Anker in Beek en Donk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

Wil je je muur in één dag transformeren tot iets luxueus? Ontdek de hoogwaardige wandpanelen van Lixer. 100% waterdicht, onderhoudsarm en razendsnel te monteren. Kies uit marmerlook, betonlook of andere luxe stijlen en geef elke ruimte een stijlvolle, exclusieve uitstraling. Montage zonder breekwerk. Snel, strak en efficiënt. Met Lixer wandpanelen bespaar je tijd.

van McLaren en Whitehead. Het is hun enige hitsingeltje die zij maakten, terwijl ze voor anderen best wel mooie hits schreven. Onder andere die van de OJ's, de Backstabbers. Die kennen we allemaal wel, hè? Draaien we hier regelmatig op OSR 920. Praat welkom. Het is goedemorgen zaterdag. Dank aan Tony Houts. He has left the building. En ik ga lekker door tot aan 12 uur met

de Dire Straits met een mooie krachtige gitaarwerk allemaal. En The Lady Writer en daarvoor Chris de Burgh met zijn mooie stem en Sailing Away. En dan hebben we hier Replay en Gordon Milobi.

af en toe heeft een liedje een film nodig en een film een liedje. Het helpt elkaar, zou ik kunnen zeggen. Falco was dit. En der commissar. Dit is Texas. So called Friends. Yeah.

Ja, laat maar komen. Die mooie muziek van de Spinners. Heerlijk. It's a shame. En daarvoor Texas and so-called friends. En zo af en toe, dan zit je er echt op te wachten. Dan denk je van, hij moet toch wel weer eens een keertje komen. Het is misschien alweer een week geleden. Een hele tijd, maar ik ben er echt weer aan toe. Waar aan toe? Nou, aan die ene van Queen, Bohemian Rhapsody.

Pretty Shiny People. Ik heb besloten om alleen nog maar leuke, mooie stemmen te laten horen het komende uurtje. Daarom deze van George Ezra en ook die van Freddie Mercury van Queen daarvoor met zijn Bohemian Rhapsody. En wat dacht je van deze meneer? Ja, deze mag er absoluut bij, hè? Ja. Dit is Claude namelijk met La Pression.

The Old Man Down the Road van John Fogerty. Heb je daar wel eens een mooi verhaal over gehoord? Nou, daar komt hij dan. In 1985 bevond John Fogerty zich namelijk in een uniek spagaat. Hij werd voor de rechter gedaagd omdat hij op zichzelf leek. In de rechtszaak werd namelijk gesteld dat John Fogerty's nieuwste hit, deze dus, The Old Man Down the Road, plagiaat was van zijn Creedence Clearwater Revival hit uit 1970, Run Through the Jungle. En John Fogerty had beide nummers geschreven, maar bezat geen rechten op zijn CCR-nummers. En die rechten op zijn CCR-nummers waren in handen van Paul Saints toenertijds, de eigenaar van Fantasy Records. En John Fogerty beweert dat er misbruik is gemaakt van de rechten op zijn nummers toen hij een jonge, ambitieuze artiest was.

0: Van liefhebbers voor liefhebbers. Meer dan 60 jaar hits. OSR 920.
1: Goedemorgen zaterdag.

altijd dat heerlijke stemmetje van Stevie Nicks. Samen met Fleetwood Mac lekkere mooie successen maakte. Met onder andere deze mooie plaat, Seven Sundays. We gaan naar het nieuws van 11 uur. Doen we met Brooke Fraser. Dit is Something in the Water. Graag tot zo. En het laatste deel van Goedemorgen Zaterdag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump is vandaag een driedaags staakt het vuren tussen beide landen van kracht. Met de dag van de overwinning herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Zijn overstap is scherp bekritiseerd door de milieubeweging, omdat Tata Steel Nederlands grootste vervuiler zou zijn. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulasvlees achtergelaten. De vaste bezoeker van de dierentuin zei dat de dieren veel lawaai maakten en volgens hem dus honger hadden. Varkensvlees is gevaarlijk voor katachtigen en de resten zijn uit het verblijf verwijderd. Volgens de politie is het voeren van leeuwen geen misdaad en heeft de actie geen juridische gevolgen. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Volgend voorjaar zijn de waterschapsverkiezingen en daaraan doen verschillende partijen mee. Ook de partij Water Natuurlijk A en Maas in Oost-Brabant gaat daaraan meedoen. En de leden van deze partij hebben aangegeven dat ze in meerderheid zelfstandig willen deelnemen aan deze verkiezingen. Daarom kiest Water Natuurlijk A en Maas voor zelfstandige deelname aan de waterschapsverkiezingen in maart 2027. In 2023 was deze partij de grootste fractie. Ze haalde 8 van de 26 zetels. Lijsttrekker Ernest de Groot is tevreden en benadrukt dat Water Natuurlijk wederom als brede burgerbeweging de verkiezingen ingaat. Leden van alle partijen en het maatschappelijk middenveld zijn welkom, maar zij moeten zich constructief opstellen. Dit is de uitslag van een ledenraadpleging over de samenwerking met onder meer Pro, D66 en Volt. De Gemertse Kermis belooft dit jaar ook weer een vijfdaags feest te worden. En dat feest is van woensdag 13 tot en met zondag 17 mei. Het Ridderplein in Gemert is dan het decor voor alle festiviteiten. De bezoekers verwachten een dynamische combinatie van live muziekoptredens en DJ-optredens. En dat gaat ook gebeuren, want er is voor elk wat wils. Een belangrijk kenmerk natuurlijk is dat de kermis en de optredens gratis toegankelijk zijn. De succesvolle samenwerking tussen muziek en kunst van 12 april in het Anker in Beek en Donk krijgt een vervolg. Vanaf 16 mei om 2 uur 's middags start de expositie in Kunstpodium het Oude Raadhuis. De werken zijn hier te zien tot en met 31 mei op zaterdagen en zondagen tussen 2 en 5 uur 's middags. Bezoekers kunnen tijdens deze periode al een veilingbod op de werken uitbrengen. Leden van de Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning zorgen in de weekenden overigens ook nog voor live muziek. Op zaterdag 6 juni zijn de kunstwerken onderdeel van de kunstroute Laarbeek en 's avonds is dan de grote finale en dat is een veiling met slotconcert in het Anker in Beek en Donk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR.
4: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Goedemorgen zaterdag. Hans van Erp.

Kirsty MacColl. Ja, zij is de dochter van Ewan MacColl. En dat is eigenlijk een klein boefje. Want hij verliet haar en haar moeder voor een andere vrouw. Waar hij ooit nog eens The First Time Ever I Saw Your Face voor schreef. En dat was niet Roberta Flack, maar een andere vrouw. Want Roberta Flack die zong het later ooit een keer. Die maakte er een grote hit van. Ja, die Kirsty MacColl had wat stellen met deze man. Die toch wel heerlijke muziek maakte. En waar je heerlijke verhalen over kunt vertellen. En dat gaan we ook nog wel eens een keertje doen, denk ik. Want zijn muziek draaien is hartstikke heerlijk. Hier is in ieder geval nu Extreme, a love song.

gaan die lekkere liedjes zingen, hè, die Fleming. Hè? Amsterdam was dat en daarvoor Greenfield en Cook. Met een beetje nederpop hè, uit de jaren 70. Heerlijk om terug te horen hier op OSM 920 op de zaterdagochtend. Het is goedemorgen zaterdag, van harte welkom nog steeds. Leuk dat je nog altijd luistert. Het was Don't Turn Me Loose. En hier is The Barge.

dat zijn muziek zo verdraaid werd en gemaakt werd omdat er zo over hem gezongen werd, bijvoorbeeld. Nou, ik vraag het me toch wel een beetje af. ILO was er in ieder geval best wel goed in. Zij hadden in ieder geval Rollover Beethoven en daarvoor The March met Rhythm of the

Dit was die Italiaanse meneer die zo lekker Italiaans kan zingen. Hè? Dat liedje Max had hij ook op zijn konto staan. Maar deze zeker. Even kijken. Via Conme was dit van meneer Paolo Conte. En daarvoor Maroon 5 Won't Go Home Without You. Gaan we nu naar Justin Bieber. Here's Love Yourself.

What is Life van George Harrison. Lang geleden alweer. Oorspronkelijk schreef George Harrison dit nummer voor zijn grote vriend Billy Preston. Met een soort, iets of wat gospelachtige sfeer toen de tijd. Maar het werd uiteindelijk een snel rocknummer. En hij besloot dus dat het niet bij Preston zou passen. En hij bracht het gewoon voor zichzelf uit. De boef.

Stella Lefty is dit. En Boston. En daarvoor The Cream and Sunshine of Your Love. En daarvoor werd ik een klein beetje wagenziek. Want ik had een joyride samen met de Roxette hier op de zaterdagochtend. Ja, is een beetje te vroeg misschien nog. Maar ja, maar inmiddels wordt het wel bijna 12 uur. Dat betekent dat er een einde komt aan Goedemorgen Zaterdag. Zo dadelijk is het tijd voor OSR in de middag met Paul van Beek. Veel plezier daarmee. Morgen ben ik er weer. Even na 10 uur ga ik lekker vinyl draaien voor je. Dus graag.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In de Verenigde Staten zijn 4 mannen veroordeeld voor het organiseren van de moord in 2021 op de toenmalige president van Haiti, Jovenel Moïse. De president werd in zijn slaapkamer doodgeschoten door een groep Colombiaanse oud-soldaten. Volgens de advocaten van het viertal heeft de Amerikaanse overheid onbetrouwbaar bewijs gebruikt. De mannen kunnen een levenslange gevangenisstraf krijgen. De Amerikaanse miljardair Elon Musk noemt het Franse onderzoek naar de inmenging van zijn social media platform X in de Franse politiek en de betrokkenheid bij deepfakes, misbruik van kinderen en de ontkenning van de Holocaust politiek gemotiveerd. Musk weigert mee te werken aan het onderzoek en negeerde een uitnodiging voor een vrijwillig verhoor. De mediabaas schrijft nu op X dat de Franse autoriteiten nepper dan een chocolade euro zijn en homoseksueler dan een flamingo in een neon tutu. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump is vandaag een 3-daags staakt het vuren tussen beide landen van kracht. Met de dag van de overwinning herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. De vaste bezoeker van de dierentuin zei dat de dieren veel lawaai maakten en volgens hem dus honger hadden. Varkensvlees is gevaarlijk voor katachtigen en de resten zijn uit het verblijf verwijderd. Volgens de politie is het voeren van leeuwen geen misdaad en heeft de actie geen juridische gevolgen. Het weer, zonnig en droog met alleen in het noorden wat bewolking. In de middag wordt het 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De Gemertse kermis belooft dit jaar ook weer een 5-daags feest te worden. En dat feest is van woensdag 13 tot en met zondag 17 mei. Het Ridderplein in Gemert is dan het decor voor alle festiviteiten. De bezoekers verwachten een dynamische combinatie van live muziekoptredens en DJ-optredens. En dat gaat ook gebeuren, want er is voor elk wat wils. Een belangrijk kenmerk natuurlijk is dat de kermis en de optredens gratis toegankelijk zijn. De succesvolle samenwerking tussen muziek en kunst van 12 april in het Anker in Beek en Donk krijgt een vervolg. Vanaf 16 mei om 2 uur 's middags start de expositie in Kunstpodium het Oude Raadhuis. De werken zijn hier te zien tot en met 31 mei op zaterdagen en zondagen tussen 2 en 5 uur 's middags. Bezoekers kunnen tijdens deze periode al een veilingbod op de werken uitbrengen. Leden van de Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning zorgen in de weekenden overigens ook nog voor live muziek. Op zaterdag 6 juni zijn de kunstwerken onderdeel van de kunstroute Laarbeek en 's avonds is dan de grote finale en dat is een veiling met slotconcert in het Anker in Beek en Donk. In Museum De Kluis in Boekel is van donderdag 14 mei tot en met donderdag 18 juni houtsnijkunst te zien van ambachtelijk kunstenaar Joris van Schijndel. Donderdag 14 mei tussen 2 en 4 uur wordt deze expositie geopend. Joris heeft zich toegelegd op het maken van religieuze beelden van linde, eiken of notenhout. De beelden zijn realistisch uitgewerkt, maar kenmerken zich door Joris' eigen stijl met overgeproportioneerde, soms onvolmaakte lichaamsdelen en expressieve gezichten vol emotie en drama. Joris laat soms een deel van het hout onbewerkt, waardoor het oorspronkelijke materiaal zichtbaar blijft. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.

0: muziek met een hoofdletter. Je hoort hard en all I wanna do is make love to you op OSR 920. Het is verdorie bijna tijd om te gaan lunchen. Tenminste, ik zie hier allerlei eitjes borrelen. Dat wordt gezellig.
1: Paul van Beek.

Nothing But Thieves op jouw radio. Je hoorde Sorry daarvoor. Dat 3 Degrees, Take Good Care of Yourself. Dat is eigenlijk de boodschap die ik je graag wil meegeven. 0905, zaterdagmiddag. Jawel, de lekkerste lunch op OSR 920. Elke zaterdagmiddag neem ik je graag mee tot een uur of twee. Zometeen de Beatles, Kim Wilde komt eraan, Miles Smith. En dit is ook lekker. Brimful de Wesja, Corner Shop.

ben jarenlang fan geweest. En vorig jaar kwam het er dan eindelijk van dat ik naar een concert ging van Kim Wilde. En ik moet eerlijk zeggen, echt, ik was helemaal flabbergasted heet het dan. En ik vond het echt hartstikke mooi. En ze klinkt nog als nooit tevoren. Dit is jouw radio, OSR 920 met...

Lovely day. En een lovely day kan al beginnen met een beetje zonnestraal. Kan beginnen met een kopje koffie op bed. Of gewoon allerlei andere dingen die jij leuk vindt. Ik bedoel, het geluk zit vaak in kleine dingen, toch? Al beschouwend, hè? Zeker weten. De zaterdagmiddag is voor jou. Je luistert naar OSR 920, waar af en toe de krenten uit de pap voorbij komen. Loose Ends straks, Hanging on a String, Amy Winehouse komt voorbij. En deze was je vast en zeker vergeten. Crack.

Alex Warren, Fever Dream. Zo'n koortsdroom. Zo eentje waar je altijd voor moet uitkijken. Kan je overkomen, hè? Maar toch niet in het weekend dan, als het even kan.

Winehouse en Mark Ronson. Misschien heb je ooit de documentaire gezien waarin Amy Winehouse bezig is met Mark Ronson in de muziek. En dat heeft af en toe wel wat voet in aarde, maar het werkt uiteindelijk altijd. Ik heb een classic voor je. Heerlijk. Ken je de darts nog? Whoa.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Rusland heeft volgens president Poetin destijds de wereld gered met de overwinning op Nazi-Duitsland. Hij zei in Moskou tijdens de viering van de Russische Dag van de Overwinning dat Rusland destijds de grootste bijdrage leverde aan de nederlaag van het nazisme. Ook haalde hij uit naar de NAVO in verband met de oorlog in Oekraïne. Volgens Poetin vechten Russische troepen daar tegen de agressieve macht van het hele NAVO-blok. Hij zei verder dat Rusland uiteindelijk zal overwinnen. Het festival Music On in Amsterdam is op het laatste moment afgelast. De gemeente trok de vergunning in nadat de omgevingsdienst negatief adviseerde over de veiligheid van de tentconstructies. Het festival zou vandaag en morgen in het Meerpark worden gehouden en was volledig uitverkocht. Volgens verschillende media werden er zo'n 20.000 bezoekers verwacht. De organisatie zegt geschokt en teleurgesteld te zijn over het besluit. Bezoekers worden nu opgeroepen om niet naar het festivalterrein te komen. Een 21-jarige Nederlandse backpacker ligt met mazelen in Panama-stad in het ziekenhuis, meldt het Panamese ministerie van Volksgezondheid. De toerist reisde de afgelopen weken onder meer door Costa Rica, Mexico en Guatemala. Kort na aankomst in Panama kreeg hij klachten als koorts, hoesten en een loopneus. De Panamese autoriteiten zeggen dat het gaat om een geïmporteerde besmetting en zien geen lokale uitbraak. Mensen die contact hadden met de Nederlander worden preventief gevaccineerd. En een passagiersvliegtuig heeft bij het opstijgen in het Amerikaanse Denver waarschijnlijk een persoon geraakt op de startbaan. Volgens luchtvaartmaatschappij Frontier Airlines ontstond er daarna rook in het toestel. Het vliegtuig brak het opstijgen direct af. Aan boord waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden. Alle inzittenden werden via de noodglijbanen geëvacueerd. De persoon op de startbaan raakte licht gewond, maar het is nog onduidelijk hoe diegene op die startbaan is terechtgekomen. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De Gemertse Kermis belooft dit jaar ook weer een vijfdaags feest te worden. En dat feest is van woensdag 13 tot en met zondag 17 mei. Het Ridderplein in Gemert is dan het decor voor alle festiviteiten. De bezoekers verwachten een dynamische combinatie van live muziekoptredens en DJ-optredens. En dat gaat ook gebeuren, want er is voor elk wat wils. Een belangrijk kenmerk natuurlijk is dat de kermis en de optredens gratis toegankelijk zijn. Op 26 en 27 juni organiseren muziekvereniging Elsendorp en carnavalsvereniging De Pilfruiters een nieuw tweedaags evenement in de Dompelaar. Het heet Amazing. En dit evenement is bedoeld om de gemeenschapszin te versterken en een muzikaal programma te bieden. De samenwerking tussen deze twee verenigingen markeert ook een bijzondere stap in de programmering van de dorpsactiviteit van Elsendorp. Het doel is om een breder publiek aan te spreken. Amazing belooft een divers aanbod van optredens en activiteiten, waarmee de organisatoren hopen een nieuwe traditie te starten. Waterschap Aan Maas heeft aangekondigd om extra te gaan controleren op het onderhoud van sloten. Die controle heet De Schouw en is een wettelijke verplichting. Als iemand eigenaar is van een perceel waar een sloot doorheen loopt of een sloot aan grenst, is hij verantwoordelijk voor het onderhoud van die sloten. En dat is belangrijk, want vanwege het extreme weer is er meer hevige regenval. En juist dan moet het overtollige water gemakkelijk en snel via sloten kunnen worden afgevoerd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

Leuke hits onderweg. OSR 920, Supergrass, Billy Brammer, Hollies. En dit was Don't Fear the Reaper. Wat een hits, wat een gezelligheid op OSR 920. Dit is nieuw. J-Lo met David Guetta.

Music and Cars, Billy Bremer. Ik had dat liedje ook op single. Ja, volgens mij blauw hoesje, geel autootje erbij. Louter Music and Cars. Maar het is nooit echt een hele dikke hit geweest. Maar daarom zeker niet minder mooi. Hey, welkom bij de radio. Die straalt. Kijk eens. Jawel. En misschien gaat hij zometeen nog van links en rechts bewegen ook. Want stilstaan is bijna geen optie met een oude hit van The Hollies. Ken je

het WK. België wel. En toen werd Milo opgetrommeld om op de Nederlandse televisie te duiden hoe het ging met de Rode Duivels. Toch wel een sympathieke man. AO Technology is een van zijn grote hits en die hoor je dan hier op zaterdagmiddag voorbij komen. Ik weet niet of je wilde plannen hebt dit weekend. Doe je het rustig aan. Morgen trouwens, check het even voor de cadeautjes, is het moederdag. Je hoort Doten.

Dasha, Austin, van een tijdje geleden. Op OSR 920, want jij hoort bij ons. Je zaterdagmiddag is misschien helemaal vrij. En ik realiseerde me inderdaad net dat je misschien nog even een cadeautje moet scoren voor Moederdag morgen. Ja, vergeet het niet. Met zijn tankstation bloemetje kom je niet weg, hè?

Hits op de radio, zoals je dat nooit eerder hoorde. OSR 920. In het kader van de beste gouden oude en de leukste herinneringen. Dionne Warwick, het nichtje, of de tante van Whitney Houston trouwens. Hè? All the love in the world. En dat gunnen wij jou ook. Liefde op de radio, natuurlijk bij OSR 920. Morgen dus moederdag. Houd het even in de gaten. Check dat als je nog een cadeautje moet regelen. Want de tijd begint te dringen. Ik heb de Village People voor je met In the Navy.

Natuurlijk was YMCA een grote rit, maar deze mag er ook zijn, toch? In de Navy, de Village People op OSR 920. Straks Peter op de radio. Ik meld me morgenavond om 6 uur weer.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In en rond het aanmeldcentrum in Ter Apel is veel politie op de been vanwege aangekondigde demonstraties. Er zijn onder meer agenten te paard, motorrijders en busjes van de mobiele eenheid aanwezig. Bij het asielzoekerscentrum stonden enkele demonstranten met Nederlandse vlaggen te zwaaien. Omwonenden zeggen zich zorgen te maken over de veiligheid rond het complex. Actiegroep Defend Netherlands had bij het AZC een protest aangekondigd, maar zegt uiteindelijk niet naar Ter Apel te komen. De organisatie van het dancefestival Music On in Amsterdam probeert via de rechter alsnog toestemming te krijgen om door te gaan. Rond deze tijd dient het kort geding omdat de vergunning op het laatste moment is ingetrokken door de gemeente. Die zegt dat er een andere tent werd geplaatst dan waarvoor toestemming was gegeven. En daardoor kon de veiligheid van bezoekers en medewerkers niet worden gegarandeerd. Over ongeveer anderhalf uur doet de rechter uitspraak in de spoedzitting. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Een overleden Duitse passagier blijft voorlopig op het schip, net als een deel van de bemanning. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife om passagiers te evacueren. Ook Nederland zet een toestel in voor de repatriëring van opvarenden. De Spaanse autoriteiten noemen de evacuatie ingewikkeld. En in Spanje is mogelijk een tweede besmetting met het Hanta-virus vastgesteld. Het gaat om een vrouw uit Catalonië die uit voorzorg is opgenomen in het ziekenhuis. Zij zat in hetzelfde KLM-vliegtuig als de Nederlandse vrouw van 69 jaar die aan het virus is overleden. De Spaanse autoriteiten onderzoeken nu of de vrouw daadwerkelijk besmet is geraakt. Het Hanta-virus kwam eerder aan het licht op het cruiseschip Hondius. Daar werden meerdere besmettingen en zeker 3 sterfgevallen gemeld. Het weer is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Pioland. In Museum De Kluis in Boekel is van donderdag 14 mei tot en met donderdag 18 juni houtsnijkunst te zien van ambachtelijk kunstenaar Joris van Schijndel. Donderdag 14 mei tussen 2 en 4 uur wordt deze expositie geopend. Joris heeft zich toegelegd op het maken van religieuze beelden van linde, eiken of notenhout. De beelden zijn realistisch uitgewerkt, maar kenmerken zich door Joris' eigen stijl met overgeproportioneerde, soms onvolmaakte lichaamsdelen en expressieve gezichten vol emotie en drama. Joris laat soms een deel van het hout onbewerkt, waardoor het oorspronkelijke materiaal zichtbaar blijft. Voor 156 VMBO-scholieren in Laarbeek zijn de cruciale eindexamenweken begonnen. Voor ongeveer 82 meiden en 74 jongens die in Laarbeek naar het VMBO gaan, zijn het spannende tijden. De periode markeert het hoogtepunt van jarenlang leren en voorbereiden op een belangrijke stap in hun professionele toekomst. De examens worden de komende weken afgenomen en die bepalen natuurlijk of ze een diploma gaan halen. En dat betekent dat dat ook bepaalt of zij de overstap kunnen maken naar de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs. Het is een intensieve tijd vol spanning en concentratie voor deze jonge Laarbeekse jongens en meiden en we wensen ze heel veel succes. De succesvolle samenwerking tussen muziek en kunst van 12 april in het Anker in Beek en Donk krijgt een vervolg. Vanaf 16 mei om 2 uur 's middags start de expositie in Kunstpodium het Oude Raadhuis. De werken zijn hier te zien tot en met 31 mei op zaterdagen en zondagen tussen 2 en 5 uur 's middags. Bezoekers kunnen tijdens deze periode al een veilingbod op de werken uitbrengen. Leden van de Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning zorgen in de weekenden overigens ook nog voor live muziek. Op zaterdag 6 juni zijn de kunstwerken onderdeel van de kunstroute Laarbeek en 's avonds is dan de grote finale en dat is een veiling met slotconcert in het Anker in Beek en Donk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
5: Wil je je muur in één dag transformeren tot iets luxueus? Ontdek de hoogwaardige wandpanelen van Lixer. 100% waterdicht, onderhoudsarm en razendsnel te monteren. Kies uit marmerlook, betonlook of andere luxe stijlen en geef elke ruimte een stijlvolle, exclusieve uitstraling. Montage zonder breekwerk. Snel, strak en efficiënt. Met Lixer wandpanelen bespaar je tijd en kosten en kies je voor duurzaam design met een hoogwaardige afwerking. Bezoek onze showroom in Gemert of kijk op lixer.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
0: Peter Boer.

dat betekent dat er of een flink zonnetje staat, of dat er een lampje ergens gericht staat op je. En dan ben jij de shadow on the wall. Muziek van Mike Oldfield, OSR 920 op de zaterdagmiddag. Het is 9 mei 2026. En ja, we hebben eindelijk weer een beetje lekker weer, hè? Ja, temperaturen gaan nog wel lager vandaag. Maar ach, we kunnen buiten zitten en van de muziek genieten.

Ja, het is later nog een jingle geworden voor collega Ekdom. Probeer maar niet mee te zingen met Dr. Pop, inderdaad. You're the Dr. Love First Choice. Lekkere disco. Zo'n disco-knijter die de vloer vol zet met allemaal dansende mensen. Ja, lekker. Zometeen gaan we naar Australië met Man at Work. Maar eerst Young Silver Fox.

het is gewoon gospel, hè? Het is gewoon gospel en het is een hit geweest. En het is nog steeds lekker om terug te horen. Go Like Elijah en dat met Chai Coltrane. En daarvoor inderdaad Australië. Het, bijna het nationale anthem van Australië, zeggen ze wel eens. Maar dat is zeg maar tweede keus. Dit keer hoorde je Man at Work en Down Under. En dit is een plaat die we eerst hoorden in een gesampelde versie bij Eminem. En toen dacht Dido van, weet je wat, ik maak er gewoon een nieuwe hit van. Dido.

het vriendje Dave Stewart, The Eurythmics en When Tomorrow Comes. Ja, dat was de inspiratie voor Jan Smit toen de tijd. Hè? Die maakte er Als de Morgen Is Gekomen van. Maar dat was inderdaad op een heel andere melodie. Maakt niet uit, het was lekker om het weer eens even terug te horen hier op de zaterdagmiddag. Dit is OZR 920.

Het zijn de krenten in de pap die je eigenlijk bijna nooit meer hoort. Maar bij OSR 920 halen wij ze voor jou weer naar boven. En gooien we ze inderdaad de eten in. Zowel via DAB FM als natuurlijk online op alle mogelijke platforms zijn we te bereiken. En dat was muziek van Elvis Costello en I Don't Wanna Go To Chelsea. En dit zijn Yusuf Nadur en Nene Cherry.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. Hij vertrok toen rond de middag met zijn fiets vanuit de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Volgens de politie wilde hij vermoedelijk via Duitsland doorreizen naar Polen en ook mogelijk naar Rusland. Over de omstandigheden waarin Maxime is gevonden is nog niets bekend. De politie onderzoekt de zaak. In de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Ze wilden het autoverkeer sterk beperken binnen de ringspoorlijn van de stad. Bewoners zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto mogen rijden. Voor onder meer hulpdiensten, taxis en mensen met een beperking waren er uitzonderingen bedacht. Maar tegenstanders vrezen economische schade. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Een overleden Duitse passagier blijft voorlopig op het schip, net als een deel van de bemanning. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife om passagiers te evacueren. Ook Nederland zet een toestel in voor de repatriëring van opvarenden. De Spaanse autoriteiten noemen de evacuatie ingewikkeld. En 2 activisten van de Global Sumud Flotilla komen vrij uit Israëlische detentie. Ze werden op 30 april opgepakt op zee en tegengehouden terwijl de vloot hulpgoederen naar de Gazastrook probeerde te brengen. De activisten zijn de afgelopen dagen in Israël verhoord en blijven daar nog kort vast, want volgens hun advocaten worden ze morgen vrijgelaten en dan later uitgezet. De Verenigde Naties en landen als Spanje en Brazilië hadden op hun vrijlating aangedrongen. Het weer is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De Gemertse kermis belooft dit jaar ook weer een 5-daags feest te worden. En dat feest is van woensdag 13 tot en met zondag 17 mei. Het Ridderplein in Gemert is dan het decor voor alle festiviteiten. De bezoekers verwachten een dynamische combinatie van live muziekoptredens en DJ-optredens. En dat gaat ook gebeuren, want er is voor elk wat wils. Een belangrijk kenmerk natuurlijk is dat de kermis en de optredens gratis toegankelijk zijn. In Museum De Kluis in Boekel is van donderdag 14 mei tot en met donderdag 18 juni houtsnijkunst te zien van ambachtelijk kunstenaar Joris van Schijndel. Donderdag 14 mei tussen 2 en 4 uur wordt deze expositie geopend. Joris heeft zich toegelegd op het maken van religieuze beelden van linde, eiken of notenhout. De beelden zijn realistisch uitgewerkt, maar kenmerken zich door Joris' eigen stijl met overgeproportioneerde, soms onvolmaakte lichaamsdelen en expressieve gezichten vol emotie en drama. Joris laat soms een deel van het hout onbewerkt, waardoor het oorspronkelijke materiaal zichtbaar blijft. De succesvolle samenwerking tussen muziek en kunst van 12 april in het Anker in Beek en Donk krijgt een vervolg. Vanaf 16 mei om 2 uur 's middags start de expositie in Kunstpodium het Oude Raadhuis. De werken zijn hier te zien tot en met 31 mei op zaterdagen en zondagen tussen 2 en 5 uur 's middags. Bezoekers kunnen tijdens deze periode al een veilingbod op de werken uitbrengen. Leden van de Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning zorgen in de weekenden overigens ook nog voor live muziek. Op zaterdag 6 juni zijn de kunstwerken onderdeel van de kunstroute Laarbeek en 's avonds is dan de grote finale en dat is een veiling met slotconcert in het Anker in Beek en Donk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag. Peter Boer.

uit welke film het kwam, hè? Het wordt er eigenlijk al in gezongen. Charlie's Angels, zo heette de film. En het groepje Destiny's Child natuurlijk met Beyoncé en de Independent Woman zorgde voor de soundtrack. Ja, de dames zijn goed vertegenwoordigd vandaag weer. Ik heb er zo meteen nog een paar voor je. Maar deze dames, ja, die zijn... Wat zijn ze?

about the sucker DJ. So listen, what

was in de jaren 80 al een plaat voor deze Dimples D. Werd helemaal niks. Tot in de jaren 90 Ben Liebrand daar zijn vingers eens eventjes in ging roeren. En maakte deze fijne remix van de Sucker DJ. Ja, Dimples D. Dus ik zei het al, de dames zijn goed vertegenwoordigd. Want ik heb er alweer eentje. Deze dame, die wil nooit zeggen over wie dit nou gaat. Het is nog steeds niet 100% gezegd. Maar er zijn vermoedens. Dit is Carly Simon.

Nou, deze dame kan ook alles, hè, qua zingen. Ja, Miley Cyrus. Ik draaide afgelopen zondag haar vader nog in het vinylcafé. Billy Ray Cyrus. Ja, maar zij doet en country en pop en R&B. Ja, ze is goed bezig, hoor. Het zijn de heerlijke hits op OSN 920.

andere combinatie. René Vroeger samen met Waylon en Hoe de Liefde Gaat. En op een of andere manier heb ik altijd zoiets als Waylon Nederlandstalig gaat zingen, dan is het goed. Ja, tenminste vind ik dan. Het wordt niet altijd een enorme grote hit. En misschien wordt dit in de hitparade niet zo heel veel. Maar ik ben toch blij dat ze het gemaakt hebben samen. Hoe de Liefde Gaat hoorde je bij OSR 920. Duran Duran uit de jaren 80 hier op de radio.

Ja, en alle tranen zijn ondertussen opgedroogd voor Amy Winehouse. Ze mocht niet ouder worden dan 27. Tears dry on their own. En daarvoor Save a Prayer. Muziek van Duran Duran. Zometeen Niall Horan, maar eerst The Wine Plains and My Baby.

blijft een lekkere plaat. Deze On The Loose, Niall Horan en daarvoor nog The White Plains en My Baby Loves Loving. Ondertussen is het voor mij alweer tijd geworden om afscheid te nemen. Ik ga langzaam weer richting de uitgang, want daar is zojuist binnengekomen Jorg Krijnen. En hij wenst je een hele fijne middag vanaf 4 uur.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In een flat in Vlaardingen zijn twee overleden personen gevonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan de woning aan de Lissabonweg. Een bekende sloeg alarm nadat er geen gehoor werd gegeven. Eerst werd er ook gekeken naar mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar daar heeft de brandweer geen aanwijzingen voor gevonden. De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Hoe lang ze al in de woning lagen, wordt nu nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slowaakse premier Fico in Moskou. Slowakije is nog altijd afhankelijk van Russische olie en gas. Fico is in Rusland voor de viering van de Dag van de Overwinning op 9 mei. Vandaag herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Fico was dit keer niet aanwezig bij de militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Die was soberder ingericht dan in voorgaande jaren. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. Hij vertrok toen rond de middag met zijn fiets vanuit de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Volgens de politie wilde hij vermoedelijk via Duitsland doorreizen naar Polen en ook mogelijk naar Rusland. Maxime maakte naar omstandigheden goed. Hij heeft in totaal ongeveer 1400 kilometer afgelegd in 3 weken tijd. En in de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Ze wilden het autoverkeer sterk beperken binnen de ringspoorlijn van de stad. Bewoners zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto mogen rijden. Voor onder meer hulpdiensten, taxis en mensen met een beperking waren er uitzonderingen bedacht. Maar tegenstanders vrezen economische schade. Het weer is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelhand. De Gemertse kermis belooft dit jaar ook weer een vijfdaags feest te worden. En dat feest is van woensdag 13 tot en met zondag 17 mei. Het Ridderplein in Gemert is dan het decor voor alle festiviteiten. De bezoekers verwachten een dynamische combinatie van live muziekoptredens en DJ-optredens. En dat gaat ook gebeuren, want er is voor elk wat wils. Een belangrijk kenmerk natuurlijk is dat de kermis en de optredens gratis toegankelijk zijn. Voor 156 VMBO-scholieren in Laarbeek zijn de cruciale eindexamenweken begonnen. Voor ongeveer 82 meiden en 74 jongens die in Laarbeek naar het VMBO gaan, zijn het spannende tijden. De periode markeert het hoogtepunt van jarenlang leren en voorbereiden op een belangrijke stap in hun professionele toekomst. De examens worden de komende weken afgenomen en die bepalen natuurlijk of ze een diploma gaan halen. En dat betekent dat dat ook bepaalt of zij de overstap kunnen maken naar de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs. Het is een intensieve tijd vol spanning en concentratie voor deze jonge Laarbeekse jongens en meiden. En we wensen ze heel veel succes. De succesvolle samenwerking tussen muziek en kunst van 12 april in het Anker in Beek en Donk krijgt een vervolg. Vanaf 16 mei om 2 uur 's middags start de expositie in Kunstpodium het Oude Raadhuis. De werken zijn hier te zien tot en met 31 mei op zaterdagen en zondagen tussen 2 en 5 uur 's middags. Bezoekers kunnen tijdens deze periode al een veilingbod op de werken uitbrengen. Leden van de Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning zorgen in de weekenden overigens ook nog voor live muziek. Op zaterdag 6 juni zijn de kunstwerken onderdeel van de kunstroute Laarbeek en 's avonds is dan de grote finale en dat is een veiling met slotconcert in het Anker in Beek en Donk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
0: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
5: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
6: Deze week op Omroep Peelrand TV.
7: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
8: Bekijk het op tv, online en alle social media.
9: Welkom. Dit is een nieuw uur.
10: OSR 920. OSR in de middag.
9: Jorg Krijnen.

Een van de vele hits in de jaren 70 van Blair. Je hoorde Baby Come Back aan het begin van een nieuw uur OSR in de middag vandaag op deze heerlijke zaterdagmiddag. Het is 9 mei. Hartelijk goedemiddag. Welkom in de show van vandaag. Leuke muziek het komende uur. Straks Miles Smith en Niall Horan. We gaan een plaatje draaien van Stef Bos en ook Lloyd Cole gaat voorbij komen. Maar eerst de muziek van Living Colour. Dit is Glamour Boys.

Het heeft wel een beetje country, deze platen van Christy. Je hoorde Yellow River vandaag op deze zaterdagmiddag. En dan nu muziek uit de Nederlandse top 40. De nieuwste plaat van Miles Smith en Niall Horan. Hier is Drive Safe.

Het is de muziek van Lord Cole en de Commotions op je radio en Rattlesnakes. En daarvoor draaien we nog de Nederlandstalige klanken van Stef Bos en zijn hitsingle Gek zijn is gezond. De Tremulous nu, hier is Silence is Golden.

Blij dat we zoveel Nederlandstalige muziek hebben in het arsenaal van de OSR. Ditmaal in de vorm van Bluff, je hoorde Beter. En daarvoor draaiden we nog de dame die ook bij de Black Eyed Peas actief was. Maar ze had ook single een plaatje, namelijk Fergie en Big Girls Don't Cry. Tijd dan voor Lucas en Steve. Dit is Letters.

Atomic Kitten ook nog op de plaat gezet werd. Een aantal jaar geleden was dat in de Nederlandse top 40. Dit kwam uit de jaren 70. Blondie, het origineel. Je hoorde The Tide is High. Daarvoor nog muziek uit de jaren 90 van de Cornels. De hitsingle 74-75. En dit is Marmalade nu op je radio. Dit is Reflections of My Life.

Al vaker op de plaat gezet, deze single Heart of Gold. En ditmaal in de mooie, diepe stem van Johnny Cash. En daarmee komen we aan het einde van dit uur. OSR in de middag betekent dat we er even uitgaan voor het nieuws van 5 uur. Maar niet getreurd, na 5 uur nog veel meer leuke hits hier op jouw favoriete radiostation. En dit uur sluiten we af met muziek uit de jaren 80. Dit is Stan Sharp en You.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. De gemeente trok de vergunning in omdat een geplaatste tent niet was goedgekeurd. Volgens de rechter was dat besluit terecht vanwege zorgen over de veiligheid. Het festival zou zo'n 20.000 bezoekers trekken, maar is inmiddels afgeblazen. De organisatie zei dat er al maatregelen waren genomen om de risico's van de tent te beperken. In een flat in Vlaardingen zijn twee overleden broers gevonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan de woning aan de Lissabonweg. Een bekende sloeg alarm nadat er geen gehoor werd gegeven. Eerst werd er ook gekeken naar mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar daar heeft de brandweer geen aanwijzingen voor gevonden. De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Hoe lang ze al in de woning lagen, wordt nu nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slovaakse premier Fico in Moskou. Slowakije is nog altijd afhankelijk van Russische olie en gas. Fico is in Rusland voor de viering van de Dag van de Overwinning op 9 mei. Vandaag herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Fico was dit keer niet aanwezig bij de militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Die was soberder ingericht dan in voorgaande jaren. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Zijn partij behaalde bij de verkiezingen een ruime meerderheid in het parlement. En daarmee komt er een einde aan de 16 jaar durende macht van premier Orbán, die de rechtspraak, de media en de LHBTI-rechten in het land heeft afgebroken. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. De EU hoopt dat de nieuwe Hongaarse regering weer nauwer gaat samenwerken, zodat de bevroren miljardensteun kan worden vrijgegeven. Het weer zonnig en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Voor 156 VMBO-scholieren in Laarbeek zijn de cruciale eindexamenweken begonnen. Voor ongeveer 82 meiden en 74 jongens die in Laarbeek naar het VMBO gaan, zijn het spannende tijden. De periode markeert het hoogtepunt van jarenlang leren en voorbereiden op een belangrijke stap in hun professionele toekomst. De examens worden de komende weken afgenomen en die bepalen natuurlijk of ze een diploma gaan halen. En dat betekent dat dat ook bepaalt of zij de overstap kunnen maken naar de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs. Het is een intensieve tijd vol spanning en concentratie voor deze jonge Laarbeekse jongens en meiden en we wensen ze heel veel succes. Volgend voorjaar zijn de waterschapsverkiezingen en daaraan doen verschillende partijen mee. Ook de partij Water Natuurlijk A en Maas in Oost-Brabant gaat daaraan meedoen. En de leden van deze partij hebben aangegeven dat ze in meerderheid zelfstandig willen deelnemen aan deze verkiezingen. Daarom kiest Water Natuurlijk A en Maas voor zelfstandige deelname aan de waterschapsverkiezingen in maart 2027. In 2023 was deze partij de grootste fractie. Ze haalde 8 van de 26 zetels. Lijsttrekker Ernest de Groot is tevreden en benadrukt dat Water Natuurlijk wederom als brede burgerbeweging de verkiezingen ingaat. Leden van alle partijen en het maatschappelijk middenveld zijn welkom, maar zij moeten zich constructief opstellen. Dit is de uitslag van een ledenraadpleging over de samenwerking met onder meer Pro, D66 en Volt. Waterschap A Maas heeft aangekondigd om extra te gaan controleren op het onderhoud van sloten. Die controle heet de schouw en is een wettelijke verplichting. Als iemand eigenaar is van een perceel waar een sloot doorheen loopt of een sloot aan grenst, is hij verantwoordelijk voor het onderhoud van die sloten. En dat is belangrijk, want vanwege het extreme weer is er meer hevige regenval. En juist dan moet het overtollige water gemakkelijk en snel via sloten kunnen worden afgevoerd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
0: Jorg Krijnen.

Het is de muziek uit de jaren 80, ditmaal Cameo. Je hoorde Word Up en dat werd in de jaren 90 door de formatie Gun ook nog een keer op de plaat gezet. Toen met redelijk heftige gitaren in die plaat. Welkom terug in het laatste uur van OSR in de middag. Ik heb leuke muziek dit uur. Straks onder andere Jackie Wilson. We gaan een plaatje draaien van Loreen. Die kennen we van het Eurovisie Songfestival. En verder natuurlijk ook nog Gino Vanelli zometeen. Maar eerst de muziek van Mano Negra. Dit is King Kong 5.

En we draaien daarvoor ook nog Tim Deluxe met It Just Won't Do. Vandaag hier op OSR. En dan nu. Het is helemaal de tijd van het jaar. Want het Eurovisie Songfestival staat weer voor de deur. En dit is natuurlijk de winnares van vorig jaar. Loreen, dit is Tattoo.

Op zaterdagmiddag uit de jaren 70 hier op OSR. Casey in the Sunshine Band en Shake, Shake, Shake, Shake Your Booty. En daarvoor nog de muziek van Gino Vannelli in de vorm van Wild Horses. Tijd dan voor wat meer gitaren op de zaterdagmiddag met Nickelback. Hier is How You Remind Me.

Is het ongeveer een jaar geleden? Ik denk het wel. Toen stond hij in de Nederlandse top 40 met deze plaat. Matt Simmons en We Can Do Better. Daarvoor nog de muziek van Mike and the Mechanics en Living Years. OSR, je luistert naar jouw favoriete radiostation. Ik heb nog veel meer heerlijke hits dit uur. The Cars nu bijvoorbeeld. Dit is My Best Friend's Girl.

In de jaren 90 waren ze onwijs populair en een beetje de tegenhangers van de Backstreet Boys uit Amerika. Deze jongens kwamen namelijk uit Groot-Brittannië. De heren van Take That and Everything Changes. En dan nu terug naar de jaren 70. Dat doen we met Status Quo. Dit is Pictures of the Matchstick Man.

Marks op je radio en Hot Love. En met die plaat komen we aan het einde van OSR de middag voor deze zaterdag. En dat betekent dat zometeen na zessen de avond door van start gaat. Natuurlijk met Martin Harbers. En ik wens je daar heel veel luisterplezier mee. Graag spreek ik je morgenavond weer om 1:00 hier op OSR. Laatste plaat, een van de grote successen op dit moment in de Nederlandse top 40. En misschien ook wel een klein beetje mijn persoonlijke favoriet. Hier is Justin The Wild met Cheerio.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De protesten van zo'n 200 demonstranten verliepen verder zonder grote incidenten. In en rond Ter Apel was veel politie aanwezig vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde. Actiegroep Defend Netherlands had een protest aangekondigd, maar kwam uiteindelijk niet naar Groningen. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij won meer dan 1000 zetels en wordt vanuit het niets de grootste in veel Engelse gemeenteraden. Ook de Liberal Democrats en de Green Party wonnen, terwijl de Labour-partij van premier Starmer juist enorm verloor, maar hij zegt niet op te stappen. Farage noemt het een historische politieke verschuiving en ook het einde van het traditionele tweepartijenstelsel. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. De gemeente trok de vergunning in omdat een geplaatste tent niet was goedgekeurd. Volgens de rechter was dat besluit terecht vanwege zorgen over de veiligheid. Het festival zou zo'n 20.000 bezoekers trekken, maar is inmiddels afgeblazen. De organisatie zei dat er al maatregelen waren genomen om de risico's van de tent te beperken. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Zijn partij behaalde bij de verkiezingen een ruime meerderheid in het parlement. En daarmee komt er een einde aan de 16 jaar durende macht van premier Orbán, die de rechtspraak, de media en de LHBTI-rechter in het land heeft afgebroken. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. De EU hoopt dat de nieuwe Hongaarse regering weer nauwer gaat samenwerken, zodat de bevroren miljardensteun kan worden vrijgegeven. Het weer zonnig en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, Regio Break.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. Gemelt Bakel meldt een zorgwekkende toename van jeugdoverlast. Cijfers wijzen op meer meldingen van geluidsoverlast, vandalisme en verstoring van de openbare orde. Dit baart bewoners en autoriteiten zorgen. Politie en jongerenwerkers intensiveren hun aanwezigheid en gesprekken in getroffen wijken. De gemeente onderzoekt de oorzaken zoals een tekort aan vrije tijdsbesteding. Concrete maatregelen zijn in overweging: het uitbreiden van de straatcoaching, meer activiteit en intensivering van preventieve gesprekken met jeugd en ouders. Op de N272 tussen Gemert en Beekendonk heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Daarbij waren totaal 4 auto's betrokken. 3 auto's botsten op elkaar. Toen alle betrokkenen uit de auto's waren, kwam er een 4e auto die de 3 auto's niet zag en er langs afschaafde. 2 van de voertuigen zijn door een berger afgesleept. Het nieuwe Sint-Gerardus-park in Gemert is geopend. Wat voorheen een grasveld onder grote bomen was, is nu een park voor recreatie en spel. Het gras en de nieuwe beplanting zullen de komende tijd tot volle bloei komen. Het park wordt uitgebreid met 2 goaltjes voor voetballende jeugd en op verzoek van de buurtvereniging komt er ook een jeu de boelbaan. Bezoekers vinden in het park het beeld de jachthoornblazer en de vredesboom van Amnesty International groep Gemert Bakel. Diverse planten en bloemen zorgen bovendien voor een toename van de biodiversiteit door insecten een thuis te bieden. In Venhorst staat het Pinksterweekend in het teken van de jaarlijkse zeskamp. Het evenement trekt traditioneel veel belangstelling en zorgt voor een levendige sfeer in en rond het dorp. Regionale teams strijden op zaterdag en zondag in diverse spectaculaire spellen op het evenemententerrein. De organisatie verwacht duizenden bezoekers. Maanden van voorbereiding gingen hieraan vooraf, gericht op spelopbouw, veiligheid en faciliteiten. Net als vorig jaar staat de zaterdag in het teken van een playbackavond en kan men extra punten verdienen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand. Regiobreek.
4: Wil je je muur in één dag transformeren tot iets luxueus? Ontdek de hoogwaardige wandpanelen van Lixer. 100% waterdicht, onderhoudsarm en razendsnel te monteren. Kies uit marmerlook, betonlook of andere luxe stijlen en geef elke ruimte een stijlvolle, exclusieve uitstraling. Montage zonder breekwerk. Snel, strak en efficiënt. Met Lixer wandpanelen bespaar je tijd en kosten en kies je voor duurzaam design met een hoogwaardige afwerking. Bezoek onze showroom in Gemert of kijk op lixer.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Martin Huibers.

Het grote succes van Joni Mitchell, maar we kunnen ook stellen het grote succes voor de Counting Crows. Dit jaar live op Concert at Sea op de 26e juli. En een maand later in juli op Bospop in Weert. Ze staan dus volop in de belangstelling. Een hele goede avond. Dit is de avond door op OSR 920. Met muziek van de Spice Girls. En

Anouk and the Birds, destijds de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival. En daar werd ze negende mee. Dit jaar dus geen Nederlandse deelname aan het Songfestival, wat volgende week in Wenen gehouden gaat worden. Hier is 5000 Volts, I'm on fire.

Wereldhit van Meatloaf Paradise by the Dashboard's Light. Let me sleep on it and love you till the end of time. Dat zijn de drie gedeeltes waaruit dit nummer bestaat. Wat eigenlijk 9 minuten lang duurt. En in de videoclip mag Carla De Vito het even playbacken. Maar de echte geluid, ja, dat kwam op de plaat van Ellen Foley. En we hadden 5000 volts met I'm on Fire. Is that the Manic Street Preachers? If you tolerate this, your children will be next.

0: prachtige muziek van de groep uit Manchester. Elbow was dat met de Lippy Kids. En we hadden de opvoedkundige tekst van de Manning Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next. Dit doet me altijd denken aan de groep In Excess uit Australië. Maar ze komen toch echt uit Duitsland. Hier is Raymond en de Supergirl.
1: You can't.

Hitparade muziek op de zaterdagavond van Louis Capaldi. Zijn nieuwe single heet Stay Love. En we hadden Coldplay met Every Teardrop is a Waterfall. En het schijnt dat ze gaan meewerken aan de halftime show tijdens het WK voetbal. Dat voor het eerst gehouden gaat worden. Ze zijn in elk geval wel gevraagd om na te denken over de inhoud van de halftime show. Volgens Gianni Infantino. He was Red Bird. Never.

muziek uit de flauwe powertijd van de mama's en de papa's en California Dreaming. En vonden dat prachtige nummer van Neil Diamond, The Morning Side. We gaan zo meteen luisteren naar de nieuwsberichten van 7 uur. Maar voor die tijd nog iets van lange tijd geleden. 1979 is en de

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Op luchthaven Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Volgens de luchthaven was die persoon over het hek van het vliegveld geklommen en liep hij op de startbaan. Het toestel met bestemming Los Angeles kreeg na de botsing kort brand in een motor. Er waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Bij de evacuatie en uitwijkmanoeuvre raakten 12 mensen gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. De startbaan blijft voorlopig dicht. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De protesten van zo'n 200 demonstranten verliepen verder zonder grote incidenten. In en rond Ter Apel was veel politie aanwezig vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde. Actiegroep Defend Netherlands had een protest aangekondigd, maar kwam uiteindelijk niet naar Groningen. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij won meer dan 1000 zetels en wordt vanuit het niets de grootste in veel Engelse gemeenteraden. Ook de Liberal Democrats en de Green Party wonnen, terwijl de Labour-partij van premier Starmer juist enorm verloor, maar hij zegt niet op te stappen. Farage noemt het een historische politieke verschuiving en ook het einde van het traditionele tweepartijenstelsel. En de Amerikaanse president Trump ligt onder vuur vanwege zijn banden met cryptobedrijven. Volgens critici lopen de privébelangen en de politiek onder Trump steeds meer door elkaar. De president zou met zijn zakenpartner Steve Witkoff al honderden miljoenen dollars hebben verdiend aan cryptomunten. Investeerders in Trumps cryptoprojecten kregen onder meer toegang tot exclusieve bijeenkomsten op zijn landgoed. Experts waarschuwen nu voor belangenverstrengeling en mogelijk buitenlandse invloeden in het Witte Huis. Het weer zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt-Bakel op Omroep Peelrand. In Aderichtel staat op vrijdag 17 mei om 2 uur een feestelijke lentemiddag gepland bij Kasteel Krooi. De lokale gemeenschap wordt uitgenodigd om samen te komen voor een gezellige middag vol vertier. Centraal staat een optreden van de bekende groep Just for Fun. Zij zullen het publiek trakteren op een breed repertoire van populaire muziek, variërend van klassiekers tot hedendaagse hits, wat garant staat voor een energieke sfeer. Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden en belooft een ontspannende middag te worden aan het begin van het weekend. Entree komt ten goede voor onderhoud van Kasteel Krooi. Geemelt-Bakel meldt een zorgwekkende toename van jeugdoverlast. Cijfers wijzen op meer meldingen van geluidsoverlast, vandalisme en verstoring van de openbare orde. Dit baart bewoners en autoriteiten zorgen. Politie en jongerenwerkers intensiveren hun aanwezigheid en gesprekken in getroffen wijken. De gemeente onderzoekt de oorzaken als een tekort aan vrije tijdsbesteding. Concrete maatregelen zijn in overweging. Het uitbreiden van de straatcoaching, meer activiteit en intensivering van preventieve gesprekken met jeugd en ouders. Het nieuwe Sint-Gerardus-park in Geemert is geopend. Wat voorheen een grasveld onder grote bomen was, is nu een park voor recreatie en spel. Het gras en de nieuwe beplanting zullen de komende tijd tot volle bloei komen. Het park wordt uitgebreid met 2 goaltjes voor voetballende jeugd en op verzoek van de buurtvereniging komt er ook een jeu de boelbaan. Bezoekers vinden in het park het beeld, de jachthoornblazer en de vredesboom van Amnesty International groep Geemert-Bakel. Diverse planten en bloemen zorgen bovendien voor een toename van de biodiversiteit door insecten een thuis te bieden. Op de N272 tussen Geemert en Beekendonk heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Daarbij waren in totaal 4 auto's betrokken. 3 auto's botsten op elkaar. Toen alle betrokkenen uit de auto's waren, kwam er een 4e auto die de 3 auto's niet zag en er langs afschaafde. 2 van de voertuigen zijn door een berger afgesleept. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
5: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
6: Deze week op Omroep Peelrand TV.
7: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
6: Bekijk het op tv, online en alle social media.
8: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
9: Welkom. Dit is een nieuw uur.
10: OSR 920. De avond door.
9: Martin Huibers.

muziek die je niet meer elke dag hoort, maar wel op OSR 920. En zeker op de zaterdagavond tijdens De Avond Door. Het programma dat slechts 2 uur duurt op de zaterdagavond. We hebben het over Marvin Gaye en het prachtige nummer Mercy, Mercy Me. Welkom terug in dit laatste uur op OSR De Avond Door. En het mag inmiddels wel uitgelegd zijn dat de Rolling Stones bezig zijn met een nieuwe LP die gaat uitkomen op 10 juli aanstaande. En die gaat heten Foreign Tongues. En bovendien is er al een single, heel typisch, maar die verschijnt alleen op vinyl. En die heet Rough and Twisted. En er zijn maar enkele exemplaren al verkrijgbaar. Hier zijn ze nog met een oudje uit de LP Let It Bleed. Give Me Shelter.

bij. De Henken die destijds nog samen goed door één deur konden. Henk Westbroek en Henk Temmink. En de formatie Het Goede Doel met Zwijgen. Wonder de Rolling Stones uit 1969 van de LP Let It Bleed. Het nummer Gimme Shelter. Ronald Arzebal samen met de Amerikaanse soulzangeres Oletta Adams. We hebben het over Tears for Fears en The Woman in Change. Het gaat allemaal over de onderdrukking van vrouwen, toxische relaties en patriarchale machtsstructuren. Hier zijn de Woman in Change.

Right gaat over het loslaten, verandering. En het moment waarop je beseft dat iemand je niet meer nodig heeft. En Bono schreef het deels als reflectie op zijn dochters die ouder worden. Maar ook op destijds het naderende dood van zijn vader. Een track van LP, All That You Can Leave Behind. En we hadden Bruno Mars, I Just Might. Die zijn timeless.

Procol Harum en Conquistador. De plaat verscheen destijds al in 1967 op een eerste LP. Maar het werd pas wereldberoemd dankzij de uitvoering in 1972 met de Edmonton Symphony Orchestra. Toen ze het helemaal live deden. En daarvoor hadden we Timeless en Where is the Love. Vrolijke muziek van Chris Andrews op de zaterdagavond. Pretty Belinda. She lived

0: feestmuziek op de zaterdagavond uit Amerika, uit Horst Amerika in Limburg. Rowenaise en Bestel maar. En we hadden Toto met Out of Love. Hier is Boudewijn de Groot, een vondeling van Ameland.
1: Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld. Overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich

De tekst van Freek de Jonge, Boudewijn de Groot en de Vondeling van Ameland. En Freek gebruikte het zelf in zijn voorstelling Parlando uit 2002. En het kon van de LP De Eiland in de Verte uit 2004 van Boudewijn. En we hadden Robin Hensen nog met Bestelma. En tot zover de avond door op de zaterdagavond. Straks na 8 uur Ben van Riel en de muziektrein. Ik wens je nog een heel prettig weekend en graag tot maandagmiddag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bijna 30 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders en passagiers uit andere landen. Het schip zelf vaart later door naar een Nederlandse haven voor desinfectie vanwege besmettingen met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels 6 besmettingen bevestigd en zijn er 3 mensen overleden. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife, waar het cruiseschip nu ligt, om passagiers te repatriëren. De Schotse premier John Swinney wil dat Schotland voor 2029 onafhankelijk wordt om te voorkomen dat Nigel Farage een Schots referendum kan tegenhouden als hij de Britse premier wordt. Swinney deed die uitspraak tijdens een bijeenkomst in Edinburgh. Zijn partij, de Scottish National Party, bleef wel de grootste in Schotland, maar de rechtspopulistische partij Reform UK van Farage boekte ook daar flinke winst. Volgens Swinney moet Schotland daarom snel zelf over zijn toekomst kunnen beslissen. Op luchthaven Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Volgens de luchthaven was die persoon over het hek van het vliegveld geklommen en liep hij op de startbaan. Het toestel met bestemming Los Angeles kreeg na de botsing kort brand in een motor. Er waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Bij de evacuatie en uitwijkmanoeuvre raakten 12 mensen gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. De startbaan blijft voorlopig dicht. En op het cruiseschip Caribbean Princess zijn meer dan 100 passagiers ziek geworden door een uitbraak van het norovirus. Ook 13 bemanningsleden raakten besmet, zo meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. De opvarenden kregen klachten als diarree en braken en zijn geïsoleerd. Het schip vaart momenteel in het Caribisch gebied en is onderweg naar de Bahama's. De cruise begon eind april en eindigt maandag in Florida. Norovirusuitbraken komen vaker voor, met name op grote cruiseschepen. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. In Venhorst staat het Pinksterweekend in het teken van de jaarlijkse zeskamp. Het evenement trekt traditioneel veel belangstelling en zorgt voor een levendige sfeer in en rond het dorp. Regionale teams strijden op zaterdag en zondag in diverse spectaculaire spellen op het evenemententerrein. De organisatie verwacht duizenden bezoekers. Maanden van voorbereiding gingen hieraan vooraf, gericht op spelopbouw, veiligheid en faciliteiten. Net als vorig jaar staat de zaterdag in het teken van een playbackavond en kan men extra punten verdienen. Het nieuwe Sint-Gerardus-park in Gemert is geopend. Wat voorheen een grasveld onder grote bomen was, is nu een park voor recreatie en spel. Het gras en de nieuwe beplanting zullen de komende tijd tot volle bloei komen. Het park wordt uitgebreid met 2 goaltjes voor voetballende jeugd en op verzoek van de buurtvereniging komt er ook een jeu de boelbaan. Bezoekers vinden in het park het beeld, de jachthoornblazer en de vredesboom van Amnesty International groep Gemert Bakel. Diverse planten en bloemen zorgen bovendien voor een toename van de biodiversiteit door insecten een thuis te bieden. In Aderichtel staat op vrijdag 17 mei om 2 uur een feestelijke lentemiddag gepland bij Kasteel Krooi. De lokale gemeenschap wordt uitgenodigd om samen te komen voor een gezellige middag vol vertier. Centraal staat een optreden van de bekende groep Just for Fun. Zij zullen het publiek trakteren op een breed repertoire van populaire muziek, variërend van klassiekers tot hedendaagse hits, wat garant staat voor een energieke sfeer. Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden en belooft een ontspannende middag te worden aan het begin van het weekend. Entree komt ten goede voor onderhoud van Kasteel Krooi. Op de N272 tussen Gemert en Beekendonk heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Erbij waren totaal 4 auto's betrokken. 3 auto's botsten op elkaar. Toen alle betrokkenen uit de auto's waren, kwam er een 4e auto die de 3 auto's niet zag en er langs afschaafde. 2 van de voertuigen zijn door een berger afgesleept. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
0: Muziektrein. Ben van Riel.

kent u nog van Perfect. En dit was de opvolger van de kleine tipperadeplaat. Find My Love, Fairground Attraction. Teddy Swim zat er ook nog. En Mr. Know-It-All hier op OSR 920. Dit zijn de Tramps.

Teaspoon, I Wanna Have Some Sex on the Beach. Als dat zou kunnen, het is er prima weer voor. De Shoes hadden ook nog een na-na-na-na. Heel lang geleden in onze piratentijd hadden we de slogan veel platen, weinig praten. En ach, dat ga ik de komende uur ook doen. Want ja, mijn stem wil niet wat ik wil. Dus gewoon lekker veel muziek. Onder andere van Kitty Grant.

Lenny Kravitz en Are You Gonna Go My Way? Johnny Burnett uit de jaren 60. You're 16, you're beautiful and you're mine. Even naar de jukebox doen met Del Shannon en Runaway. Tot na het nieuws.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Russische president Poetin zegt dat Oekraïne geen pogingen heeft gedaan om de Russische herdenkingen vandaag op de dag van de overwinning te verstoren. Volgens Poetin zou Rusland bij zulke acties ook direct hebben gereageerd met zware raketaanvallen op Kiev. Ondertussen zijn er nog altijd honderden brandweerlieden bezig om in Oekraïne een grote bosbrand te blussen in de omgeving van Tsjernobyl. Die werd veroorzaakt door neergekomen drones en heeft al meer dan 1200 hectare natuur verwoest. Bijna 30 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders en passagiers uit andere landen. Het schip zelf vaart later door naar een Nederlandse haven voor desinfectie vanwege besmettingen met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels 6 besmettingen bevestigd en zijn er 3 mensen overleden. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife, waar het cruiseschip nu ligt, om passagiers te repatriëren. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn vandaag zeker 18 doden gevallen, melden Libanese autoriteiten en nieuwszender Al Jazeera. In de stad Saksakiye vielen volgens het ministerie van Volksgezondheid 7 doden, onder wie een kind. Israël riep inwoners van verschillende dorpen in Zuid-Libanon op om te evacueren vanwege nieuwe aanvallen. Ook raakten er 3 Israëlische militairen gewond bij de grens door een drone van Hezbollah. De gevechten tussen Israël en Hezbollah laaien steeds verder op. En op het cruiseschip Caribbean Princess zijn meer dan 100 passagiers ziek geworden door een uitbraak van het norovirus. Ook 13 bemanningsleden raakten besmet, zo meldt Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. De opvarenden kregen klachten als diarree en braken en zijn geïsoleerd. Het schip vaart momenteel in het Caribisch gebied en is onderweg naar de Bahama's. De cruise begon eind april en eindigt maandag in Florida. Norovirusuitbraken komen vaker voor, met name op grote cruiseschepen. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Labeek, Boekeren en Geemelt-Bakel op Omroep Peelrond. Op de N272 tussen Geemert en Beekendonk heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Daarbij waren totaal 4 auto's betrokken. 3 auto's botsten op elkaar. Toen alle betrokkenen uit de auto's waren, kwam er een 4e auto die de 3 auto's niet zag en er langs afschaafde. 2 van de voertuigen zijn door een berger afgesleept. In Venhorst staat het Pinksterweekend in het teken van de jaarlijkse zeskamp. Het evenement trekt traditioneel veel belangstelling en zorgt voor een levendige sfeer in en rond het dorp. Regionale teams strijden op zaterdag en zondag in diverse spectaculaire spellen op het evenemententerrein. De organisatie verwacht duizenden bezoekers. Maanden van de voorbereiding gingen hieraan vooraf, gericht op spelopbouw, veiligheid en faciliteiten. Net als vorig jaar staat de zaterdag in het teken van een playbackavond en kan men extra punten verdienen. Het nieuwe Sint-Gerardus-park in Geemert is geopend. Wat voorheen een grasveld onder grote bomen was, is nu een park voor recreatie en spel. Het gras en de nieuwe beplanting zullen de komende tijd tot volle bloei komen. Het park wordt uitgebreid met 2 goaltjes voor voetballende jeugd. En op verzoek van de buurtvereniging komt er ook een jeu de boelbaan. Bezoekers vinden in het park het beeld de jachthoornblazer en de vredesboom van Amnesty International groep Geemert-Bakel. Diverse planten en bloemen zorgen bovendien voor een toename van de biodiversiteit door insecten een thuis te bieden. Geemert-Bakel meldt een zorgwekkende toename van jeugdoverlast. Cijfers wijzen op meer meldingen van geluidsoverlast, vandalisme en verstoring van de openbare orde. Dit baart bewoners en autoriteiten zorgen. Politie en jongerenwerkers intensiveren hun aanwezigheid en gesprekken in getroffen wijken. De gemeente onderzoekt de oorzaken zoals een tekort aan vrije tijdsbesteding. Concrete maatregelen zijn in overweging: het uitbreiden van de straatcoaching, meer activiteit en intensivering van preventieve gesprekken met jeugd en ouders. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
0: Muziektrein. Ben van Riel.

0: de versie van Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Plaat die door veel artiesten gedaan is, maar dit is wel een van de mooiere versies natuurlijk.
1: Ben van Rio.
0: Veel muziek, weinig praten. Middle of the Road, Sacramento.

Hij deed dat ook, terwijl die liedjes een beetje hetzelfde zijn. Ja, toch? Shakira en Zoo, zo heette die. Grand Funk Railroad had ook nog een bad time. Dit is de Flower Pot Man.

Jason Mraz, I'm Yours. Buffalo Springfield en For What It's Worth. Zo direct na het nieuws, Tom Holland. Met 2 uur lang muziektrein tot aan 12 uur. Laatste van mij, Dr. Hook en The Medicine Show.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Poetin benadrukt dat hij niet wil onderhandelen, maar pas wil tekenen bij een definitieve deal. Hij reageerde op signalen dat Zelensky open zou staan voor een persoonlijk gesprek. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ondertussen onverminderd door. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Het schip meert morgen aan bij Tenerife. Aan boord zijn momenteel ongeveer 150 mensen en volgens de WHO heeft niemand nu klachten. Bijna 30 opvarenden vliegen daarna door naar Eindhoven voor verdere medische controle. Onder hen zijn ook twee Belgische passagiers die naar Antwerpen gaan. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn vandaag zeker 18 doden gevallen, melden Libanese autoriteiten en nieuwszender Al Jazeera. In de stad Zakzakieh vielen volgens het ministerie van Volksgezondheid 7 doden, onder wie een kind. Israël riep inwoners van verschillende dorpen in Zuid-Libanon op om te evacueren vanwege nieuwe aanvallen. Ook raakten er 3 Israëlische militairen gewond bij de grens door een drone van Hezbollah. De gevechten tussen Israël en Hezbollah laaien steeds verder op. En in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie 46 mensen opgepakt rond verboden demonstraties van extreemrechtse en antifascistische groepen. De acties waren verboden door de autoriteiten vanwege de zorgen over de openbare orde. Ook zijn er meer dan 180 boetes uitgedeeld aan mensen die het demonstratieverbod negeerden. De politie was in grote getale aanwezig om escalaties te voorkomen bij risicovolle bijeenkomsten van tegenover elkaar staande groepen. Maar de situatie bleef uiteindelijk wel onder controle. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelt Baken op Omroep Pielrond. In Aderikstel staat op vrijdag 17 mei om 2 uur een feestelijke lentemiddag gepland bij Kasteel Krooi. De lokale gemeenschap wordt uitgenodigd om samen te komen voor een gezellige middag vol vertier. Centraal staat een optreden van de bekende groep Just for Fun. Zij zullen het publiek trakteren op een breed repertoire van populaire muziek, variërend van klassiekers tot hedendaagse hits, wat garant staat voor een energieke sfeer. Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden en belooft een ontspannende middag te worden aan het begin van het weekend. Entree komt ten goede voor onderhoud van Kasteel Krooi. Op de N272 tussen Gemert en Beek en Donk heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Wij waren in totaal 4 auto's betrokken. 3 auto's botsten op elkaar. Toen alle betrokkenen uit de auto's waren, kwam er een 4e auto die de 3 auto's niet zag en er langs afschaafde. 2 van de voertuigen zijn door een berger afgesleept. Het nieuwe Sint-Gerardus-park in Gemert is geopend. Wat voorheen een grasveld onder grote bomen was, is nu een park voor recreatie en spel. Het gras en de nieuwe beplanting zullen de komende tijd tot volle bloei komen. Het park wordt uitgebreid met 2 goaltjes voor voetballende jeugd en op verzoek van de buurtvereniging komt er ook een jeu de boelbaan. Bezoekers vinden in het park het beeld de jachthoornblazer en de vredesboom van Amnesty International groep Gemert Bakel. Diverse planten en bloemen zorgen bovendien voor een toename van de biodiversiteit door insecten een thuis te bieden. Gemert Bakel meldt een zorgwekkende toename van jeugdoverlast. Cijfers wijzen op meer meldingen van geluidsoverlast, vandalisme en verstoring van de openbare orde. Dit baart bewoners en autoriteiten zorgen. Politie en jongerenwerkers intensiveren hun aanwezigheid en gesprekken in getroffen wijken. De gemeente onderzoekt de oorzaken zoals een tekort aan vrije tijdsbesteding. Concrete maatregelen zijn in overweging, het uitbreiden van de straatcoaching, meer activiteit en intensivering van preventieve gesprekken met jeugd en ouders. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom, dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
0: Muziektrein.
4: Tom

die hielden we wel kennen in de jaren 70 met Cold as Ice. Het was inderdaad de band Foreigner uit de jaren 80 en Say You Will. Nou, wij willen wel tot aan 12 uur vanavond met het restant van de muziektrein deze zaterdagavond. Lekker muziek voor je. We gaan dansen rond half 11 met een 12-inch disco single. En om half 12 gaan we onze jukebox open. En eens kijken wat we daar weer even kunnen zoeken. Nu eerst.

quartet uit de jaren 80. Blonsky Beat en de Small Town Boy in de vorm van Earth and Fire en dat heet Memories. Even een rondje van drie, dan ga ik zo meteen de discobal ophangen. Ik ga de draaitafel aanslingen en dan gaan we zo meteen een leuke 12 inch draaien. Maar nu eerst Maroon 5, Man for Man en ook nog

grensduo uit de jaren 80, Maxime en Franklin Brown. En volgens mij kan ik me herinneren dat hij Franklin Brown een politieagent was. De eerste keer, dat was een liedje van hun. Daarvoor hadden wij Manfred Mann, Pretty Flamingo en Maroon 5 en Moves Like Jagger. De draaitafel is geïnstalleerd. We hebben de discobol aanstaan en dat betekent dat we gaan dansen 12, nee nou, niet 12 minuten lang, maar wel 6 minuten lang op een 12 inch. Hier is de Ritchie Family en de best disco in town.

Johnny and Mary van Robert Palmer. Daarvoor hadden we de Richie Family met The Best Disco in Town. Ik kan er heel een singeltje voor. Was dat gewoon de A en de B kant. Hadden ze twee stukken gedeeld. En dit was de complete lange versie. 6 minuten en 21 seconden. En volgende week zaterdagavond, zo rond deze tijd, dan hebben we weer iets anders leuks uit de bak van de 12 inches. En dat is vinyl. En over vinyl gesproken, morgenmiddag. En morgen vanaf 10 uur moet ik zeggen, vinyl tot aan 6 uur. En morgen in het muziekcafé hebben we Erik van der Sterk en Jolant Vergees. Voilà.

Tree. Yellow Lemon Tree van Fool's Garden, daar vallen we Chuck Berry en Roll Over Beethoven. Deze muziek van de jaren 80, Monsoon, daar krijg ik altijd een beetje het idee van of ik ga zweven. Luister eens naar deze klassieker, Ever So Lonely.

Big Girls Don't Cry, de Four Seasons. En daarvoor zijn we inmiddels weer geland na de mooie opname van Monsters. Een liedje wat je echt bijna nergens meer hoort. Maar ja, je weet het, OSL 920. De muzikale grens zit de pap. En zeker op de zaterdagavond, want dan gaan we nog wat verder graven als dat we normaal doen. Op 11 uur, Paul da Vinci nog. En hier is John Hyatt. Have a little faith in me.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Poetin benadrukt dat hij niet wil onderhandelen, maar pas wil tekenen bij een definitieve deal. Hij reageerde op signalen dat Zelensky open zou staan voor een persoonlijk gesprek. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ondertussen onverminderd door. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Het schip meert morgen aan bij Tenerife. Aan boord zijn momenteel ongeveer 150 mensen en volgens de WHO heeft niemand nu klachten. Bijna 30 opvarenden vliegen daarna door naar Eindhoven voor verdere medische controle. Onder hen zijn ook twee Belgische passagiers die naar Antwerpen gaan. En een aantal militairen te paard van het cavalerie-ereescorte heeft tijdens een oefening bij Austerlitz een bosbrand ontdekt. De militairen roken een brandlucht en op zoek naar de bron vonden ze een brandhaard van zo'n 50 bij 100 meter waarop ze direct de brandweer waarschuwden. Een speciale blusauto kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het ereescorte wordt normaal ingezet bij ceremoniële evenementen rond het Koningshuis. In de afgelopen weken waren er vaker natuurbranden door de droogte. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelt Baken op Omroep Peelrond. In Venhorst staat het Pinksterweekend in het teken van de jaarlijkse zeskamp. Het evenement trekt traditioneel veel belangstelling en zorgt voor een levendige sfeer in en rond het dorp. Regionale teams strijden op zaterdag en zondag in diverse spectaculaire spellen op het evenemententerrein. De organisatie verwacht duizenden bezoekers. Maanden van voorbereiding gingen hieraan vooraf, gericht op spelopbouw, veiligheid en faciliteiten. Net als vorig jaar staat de zaterdag in het teken van een playbackavond en kan men extra punten verdienen. Gemert Bakel meldt een zorgwekkende toename van jeugdoverlast. Cijfers wijzen op meer meldingen van geluidsoverlast, vandalisme en verstoring van de openbare orde. Dit baart bewoners en autoriteiten zorgen. Politie en jongerenwerkers intensiveren hun aanwezigheid en gesprekken in getroffen wijken. De gemeente onderzoekt de oorzaken zoals een tekort aan vrije tijdsbesteding. Concrete maatregelen zijn in overweging: het uitbreiden van de straatcoaching, meer activiteit en intensivering van preventieve gesprekken met jeugd en ouders. In Aderichtstel staat op vrijdag 17 mei om 2 uur een feestelijke lentemiddag gepland bij Kasteel Krooi. De lokale gemeenschap wordt uitgenodigd om samen te komen voor een gezellige middag vol vertier. Centraal staat een optreden van de bekende groep Just for Fun. Zij zullen het publiek trakteren op een breed repertoire van populaire muziek, variërend van klassiekers tot hedendaagse hits, wat garant staat voor een energieke sfeer. Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden en belooft een ontspannende middag te worden aan het begin van het weekend. Entree komt ten goede voor onderhoud van Kasteel Krooi. Op de N272 tussen Gemert en Beekendonk heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Daarbij waren totaal 4 auto's betrokken. 3 auto's botsten op elkaar. Toen alle betrokkenen uit de auto's waren, kwam er een 4e auto die de 3 auto's niet zag en er langs afschaafde. 2 van de voertuigen zijn door een berger afgesleept. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
0: Muziektrein Tom Holland.

altijd goed, een stukje Motown-muziek. En ze is zeker ook leuk om mee te beginnen aan dit laatste uur van de muziektrein. Dat waren de Supremes met Baby Love. Teken nog tot aan 12 uur, het laatste uur, het vierde uur van de muziektrein. Rond 11:30, dan gaan we onze jukebox weer openen. Eens kijken wat daar vanavond weer uitkomt rollen. Want ja, het zijn allemaal singeltjes, ja, dus die rollen. Jimmy Bourne, Dance Across the Floor. Maar nu eerst even genieten van de Bos. Bruce Springsteen in de Streets of Philadelphia.

lijkt me ook wel leuk om die eens wat langere versie te horen. Want dit was maar 2 minuten en 40 seconden. Jimmy Bohorn met Dance Across the Floor. En Bruce Springsteen hadden we met The Streets of Philadelphia. Nederlandse muziek, tenminste Engelstalig, maar wel een Nederlandse band. Golden Earrings.

Dat geldt voor alles en ook voor de programma's hier bij ons zeggen. Dat doen we met hart en ziel maken voor je. De Talking Heads, daarvoor Creedence, Clearwater Revival en I Put a Spell on You. Onze jukebox gaat open. En wie komen we als eerste tegen? Nou, een man die daar perfect in thuis past. Jimmy Jagger, hier is hij met The Twist.

Nou, dat zijn die echte jukeboxkrakers uit de beginjaren 60. Ik zie het singeltje zo nog voor me. Het was een oranje labeltje van het merk Hickory. Sue Thompson was zangeres. En dat was een van de vormers van Norman. Dit nummer heette Paper Tiger. En daarvoor Superjack van de Twist. En ik zei het al, morgen vanaf 10 uur vinyl. Hans van Erp, Berend Koenders en het Zondagmiddagcafé met Erik van der Sterk en Johan Verhees. Tot aan 6 uur. En dan komt er weer van alles boven water drijven. Dat kan ik je op een briefje geven. Pointer Sisters gaan we draaien met Jump for My Love, maar eerst Elvin Bishop, Fool Around and Fell in Love.

het vorige uur waren we al een beetje aan het wegzweven met Monsoon. Nou, bij deze plaat kon je ook in de hogere sferen terechtkomen. Traffic hoorde je met Paper Sun. En daar vonden we Alan Clark en Blow Me Away. Even dan maar een makkelijk liedje. Lobo.

Tired of Towing the Line. Dat was Rocky Burnett. Een mooie one-hit wonder. En daarvoor hadden we Lobo met Me and You. En A Dog Named Boo. Zo meteen vanaf 12 uur. Nonstop muziek. Morgen voor 8 uur. Mark Peters met Goedemorgen Zondag. En daarna gaat ons vinyl gebeuren weer. Want start tot morgenavond 6 uur. Heel veel plezier ermee gewenst. En ik ben graag maandagochtend. Nee, maandagavond weer terug. 6 uur voor een nieuwe aflevering van de avond door. Hier zijn nog de New Radicals. And You Get What You Give.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Regio Break. Dit is Tom Holland met een nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Gemelt Bakel meldt een zorgwekkende toename van jeugdoverlast. Cijfers wijzen op meer meldingen van geluidsoverlast, vandalisme en verstoring van de openbare orde. Dit baart bewoners en autoriteiten zorgen. Politie en jongerenwerkers intensiveren hun aanwezigheid en gesprekken in getroffen wijken. De gemeente onderzoekt de oorzaken zoals een tekort aan vrije tijdsbesteding. Concrete maatregelen zijn in overweging. Het uitbreiden van de straatcoaching, meer activiteit en intensivering van preventieve gesprekken met jeugd en ouders. Het nieuwe Sint-Gerardus-park in Gemert is geopend. Wat voorheen een grasveld onder grote bomen was, is nu een park voor recreatie en spel. Het gras en de nieuwe beplanting zullen de komende tijd tot volle bloei komen. Het park wordt uitgebreid met 2 goaltjes voor voetballende jeugd en op verzoek van de buurtvereniging komt er ook een jeu de boelbaan. Bezoekers vinden in het park het beeld de jachthoornblazer en de vredesboom van Amnesty International groep Gemert Bakel. Diverse planten en bloemen zorgen bovendien voor een toename van de biodiversiteit door insecten een thuis te bieden. Op de N272 tussen Gemert en Beekendonk heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Daarbij waren in totaal 4 auto's betrokken. 3 auto's botsten op elkaar. Toen alle betrokkenen uit de auto's waren, kwam er een 4e auto die de 3 auto's niet zag en er langs afschaafde. 2 van de voertuigen zijn door een berger afgesleept. In Aderichtel staat op vrijdag 17 mei om 2 uur een feestelijke lentemiddag gepland bij Kasteel Krooi. De lokale gemeenschap wordt uitgenodigd om samen te komen voor een gezellige middag vol vertier. Centraal staat een optreden van de bekende groep Just for Fun. Zij zullen het publiek trakteren op een breed repertoire van populaire muziek, variërend van klassiekers tot hedendaagse hits, wat garant staat voor een energieke sfeer. Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden en belooft een ontspannende middag te worden aan het begin van het weekend. Entree komt ten goede voor onderhoud van Kasteel Krooi. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hanta-virus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hanta-virus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regio break.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelt Baken op Omroep Pioland. Gemelt Bakel meldt een zorgwekkende toename van jeugdoverlast. Cijfers wijzen op meer meldingen van geluidsoverlast, vandalisme en verstoring van de openbare orde. Dit baart bewoners en autoriteiten zorgen. Politie en jongerenwerkers intensiveren hun aanwezigheid en gesprekken in getroffen wijken. De gemeente onderzoekt de oorzaken zoals een tekort aan vrije tijdsbesteding. Concrete maatregelen zijn in overweging: het uitbreiden van de straatcoaching, meer activiteit en intensivering van preventieve gesprekken met jeugd en ouders. In Aderikstel staat op vrijdag 17 mei om 2 uur een feestelijke lentemiddag gepland bij Kasteel Krooi. De lokale gemeenschap wordt uitgenodigd om samen te komen voor een gezellige middag vol vertier. Centraal staat een optreden van de bekende groep Just for Fun. Zij zullen het publiek trakteren op een breed repertoire van populaire muziek, variërend van klassiekers tot hedendaagse hits, wat garant staat voor een energieke sfeer. Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden en belooft een ontspannende middag te worden aan het begin van het weekend. Entree komt ten goede voor onderhoud van Kasteel Krooi. Het nieuwe Sint-Gerardus-park in Gemert is geopend. Wat voorheen een grasveld onder grote bomen was, is nu een park voor recreatie en spel. Het gras en de nieuwe beplanting zullen de komende tijd tot volle bloei komen. Het park wordt uitgebreid met 2 goaltjes voor voetballende jeugd en op verzoek van de buurtvereniging komt er ook een jeu de boelbaan. Bezoekers vinden in het park het beeld de jachthoornblazer en de vredesboom van Amnesty International groep Gemert Bakel. Diverse planten en bloemen zorgen bovendien voor een toename van de biodiversiteit door insecten een thuis te bieden. Op de N272 tussen Gemert en Beekendonk heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Daarbij waren in totaal 4 auto's betrokken. 3 auto's botsten op elkaar. Toen alle betrokkenen uit de auto's waren, kwam er een 4e auto die de 3 auto's niet zag en er langs afschaafde. 2 van de voertuigen zijn door een berger afgesleept. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regio break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

Beleef de hits. OSR 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekeren en Geemold Bakel op Omroep Peelrond. Geemold Bakel meldt een zorgwekkende toename van jeugdoverlast. Cijfers wijzen op meer meldingen van geluidsoverlast, vandalisme en verstoring van de openbare orde. Dit baart bewoners en autoriteiten zorgen. Politie en jongerenwerkers intensiveren hun aanwezigheid en gesprekken in getroffen wijken. De gemeente onderzoekt de oorzaken zoals een tekort aan vrije tijdsbesteding. Concrete maatregelen zijn in overweging: het uitbreiden van de straatcoaching, meer activiteit en intensivering van preventieve gesprekken met jeugd en ouders. In Aderichtel staat op vrijdag 17 mei om 2 uur een feestelijke lentemiddag gepland bij Kasteel Krooi. De lokale gemeenschap wordt uitgenodigd om samen te komen voor een gezellige middag vol vertier. Centraal staat een optreden van de bekende groep Just for Fun. Zij zullen het publiek